0: heter Stin Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I like it.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I like it.
2: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNC business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I like it. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainfield aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heere met

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba, Papa. We komen voor uw troon van genade in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus de Christus, Yeshua Messias. En we komen deze dag, dit moment, in het bijzonder met onze jongeren, met de jeugd van Suriname voor u. Heer, we brengen de jeugd voor uw troon van genade. We vragen u, Abba Vader, voor een herstel. We vragen u, Abba Vader, voor een zuivering. We vragen u, Abba Vader, om vergeving op de eerste plaats, waar de volwassenen niet het juiste beeld hebben gegeven of de juiste opvoeding hebben gegeven. Waardoor we vandaag kijken naar onze jongeren in dit land en ons soms afvragen wat er is gebeurd. Maar vergeten, heren, dat ze door ouderen gevormd worden. En dat wij als ouderen hebben nagelaten de jonge generatie op de juiste manier te vormen. Om het voorbeeld te zijn. Om ze te onderwijzen in de lering en de vermaning van u. We hebben zo vaak over ze gesproken. Met woorden die ze niet in uw wil hebben gebracht. Maar juist de vijand ruimte hebben gegeven om onze woorden te gebruiken tegen onze jeugd. Maar vandaag willen wij dit halt toeroepen in de naam van Jezus Christus. We willen leven uitspreken over onze jongeren. We willen hoop uitspreken over onze jongeren. We willen uitspreken over onze jongeren dat ze in hun gedrag veranderen, omdat ze met een hart voor hun medemens, met een hart voor hun volk, voor het land, gaan beginnen te leven. We spreken uit, heren, dat de jongeren van Suriname een generatie zullen zijn waarbij ze gaan dromen en gaan ontwikkelen en vooruit zullen gaan. En niet langer in cirkeltjes ronddraaien of in destructieve gedragingsvormen zich verder ontwikkelen. Maar dat het nou een tijd van opbouw wordt. Een tijd van verantwoordelijkheid nemen over daden, over handelingen, over gedachten, over uitspraken. Vader God, we bidden, heren, dat de harten van de jeugd in Suriname door uw geest bedouwd mag worden. En dat uw geest mag bewegen. Dat waar er gebrokenheid is, heren, dat er heling komt. Dat waar er radeloosheid, heren, dat er raad komt. Dat waar er chaos is, dat er shalom komt. Dat er vrede komt. Zo bidden wij, heren, dat u wijsheid, inzicht en visie geeft aan ouders, aan verzorgers, aan leerkrachten, aan de regering. Omdat er een verademing komt voor de jeugd. Omdat ze mogen hopen, omdat ze mogen dromen, omdat ze zich mogen ontwikkelen, omdat ze hun talenten mogen gebruiken tot eer en glorie van u en opbouw van dit land en dit volk. We bidden voor de juiste begeleiding. We bidden voor de juiste influencers. We bidden voor het lichaam van Christus om ook hierin een vooraanstaande rol in te nemen. Omdat wij daarin mogen helpen om de jongeren te leiden en te brengen tot uw plan en bestemming voor deze natie. We loven u, we eren u, we prijzen u, we aanbidden u en we geven u alle lofprijs wat u toekomt, Vader, Zoon en Geest, omdat dit mag geschieden in Yeshua's naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Jesus. Jesus. Oh. One more time.

one more time, one more time, one more time.

0: bendiga. Cristo te ama. Amén. Let's go.
1: And cut.

0: is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lopju faide. Grantangi jine moi bromtje. Anjam ben sweetie, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

FM. 1, 2, 5, vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Ik ben Michelle Afsindé. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.
1: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Seno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. De fase waar we nu zijn is fase 6. En we hebben fase 1 tot en met 5 al eerder gehad in eerdere sessies. Kort gezegd, fase 1 ging over de geboorte en over Esau die zijn geboorterecht eigenlijk kwijtraakt op een onbehoorlijke manier. Het gaat in fase 2 om de vlucht nadat hij Isaac heeft bedrogen door de zegen, het eerste geboorterecht, ook daadwerkelijk weg te nemen van Esau. De vlucht naar oom Laban wordt dan in fase 3 behandeld, waarin de bedrieger eigenlijk bedrogen wordt. Hè? Dus oom Laban die hem eigenlijk bedriegt. En vervolgens 20 jaar lang eigenlijk allerlei dingen uithaalt met hem. Vervolgens roept God hem op om in fase 4 terug te keren. En hij komt aan bij de beek Jabok. En daar worstelt Jacob met God. Het is een ommekeer in het leven, naamsverandering en ook de zegen die uitgesproken wordt vanuit God. Een bevestiging op bevestiging zien we vanuit God. Maar vooral de ontmoeting, dat een heel kantelmoment is eigenlijk in het leven. In fase 5 gaat het om de terugkeer naar Bethel, waarin we zien dat het geloof van Jacob een bepaalde rijpheid krijgt. Het is een manier van doen waarin hij vanuit ervaring handelt. En eigenlijk veel nauwgezetter werkt en zijn heiligmaking heel serieus neemt. We komen nu aan bij fase 6. En in fase 6 gaan we het hebben over, laten we zeggen, een soort parallel traject. Waarin deze volwassen gelovige Jacob, met een enorme familie als het ware, en eigendommen en ook vee en alles wat dan heeft op dat moment, die dan een soort parallel traject ingaat, waarin een bepaalde gebeurtenis plaats heeft, wat heel veel indruk op hem maakt in eigenlijk de rest van zijn leven. En waar hebben we het dan over? We hebben het natuurlijk over het verhaal van Jozef. Dat is een soort parallelle geschiedenis en die nauw verweven is met het verhaal van Jacob in deze fase. Het is de zoon van zijn favoriete vrouw, Rachel. En Rachel die sterft op een gegeven moment. En we zien dat daarin eigenlijk met de geboorte van Jozef wordt in feite al een nieuw tijdperk ingeluid. Dat blijkt dan uit de verdere verloop van de geschiedenis. Maar bij het sterven van Rachel blijkt dus ook dat Benjamin geboren wordt. Waardoor de volheid van het nageslacht eigenlijk zijn doel bereikt. Alleen in dat proces, nog voordat Benjamin geboren wordt in feite, is daar die parallele geschiedenis van Jozef. Waarin Jozef als het ware verdwijnt. Door jaloersheid van de broers, van de andere zonen van Jacob. En waarbij Jacob dus eigenlijk in een fase komt van intens verdriet, rouw. Niet alleen zijn vrouw raakt hij kwijt, maar ook zijn zoon. En dat maakt heel veel indruk op hem. Want hij rouwde vele dagen om zijn zoon. Ja, en we zien daarin dat deze parallele geschiedenis een belangrijk element is in deze fase van zijn leven. Want Jozef werd verkocht zonder dat Jacob het wist. Hij was als doodverklaard. En dat was weer het bedrog wat terugkeerde in een bepaalde zin naar Jacob toe. En dat is een uitermate vreselijke vorm van bedrog. Dat je geliefde zoon, je meest gewaardeerde zoon, om het maar zo te zeggen, doodverklaard wordt door anderen die jaloers op hem zijn. En dit stukje bedrog komt nu terug op jouw bordje. Dat is dat dan hetgeen waarmee hij het moet doen als zijnde van dit kaatst terug op zijn eigen bedrog toen hij zijn eigen vader bedroog. Je zou zeggen, het was toch vergeven en vergeten. Nou, kennelijk komt dit toch nog terug. Maar omdat wij de verloop van de geschiedenis kennen, is dat natuurlijk niet helemaal waar, want hij was niet dood. Alleen op dat moment, in de beleving van Jacob, kan dat natuurlijk zo zijn overgekomen. Want wij hebben het voordeel dat wij het verhaal van begin tot eind kunnen natrekken. Maar op dat moment, in dat moment, wanneer Jacob hoort van zijn andere zoons dat Jozef in feite doodverklaard is, dan is dat in zijn beleving, in zijn actualiteit, is er niets anders dan wat er is gezegd, dat hij dood is. En dat heeft hem enorm veel verdriet aangedaan. En dat wordt ook opgemerkt door de zoons. Maar op een gegeven moment, dat rouwproces waar hij dan doorheen gaat, dat was heel moeilijk. Het was zo erg voor hem dat we zien in Genesis 37 vers... Even kijken. Genesis 37 vers... Ja, vers 34 en 35. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. En intussen, dus dat staat in die volgende vers 36, staat dat de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar. Dat is dan, Jozef werd dan verkocht. Een hoveling van de farao en het hoofd van de lijfwacht. Hij leeft, maar Jacob weet daar niets van. En als we het verhaal dan verder doortrekken, want in de Bijbel zien we dat dit stukje dan op een gegeven moment, vanwege de parallele geschiedenis, wordt de focus gelegd op Jozef. Maar dat is niet het thema van deze studie. Maar we zien een kort moment dat hij terugkeert als het ware, dat hij weer in beeld komt in het verhaal van Jozef. En in het bijzonder toen de broers ontdekten dat Jozef dus hun broer was, hun broertje. En in het verhaal van Jozef komen we dan het stukje van Jacob weer tegen. En ik begin te lezen vanaf Genesis 45 vers 26. Toen vertelde zij hem: Jozef leeft nog. Hij is als heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei: genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. We merken op dat hier het geloof, als het ware, een opleving geeft. De verzoening tussen de broers, die werd hieraan vooraf gegaan, die vond eerder plaats. De mededeling van Jozef leef was natuurlijk heel verbazingwekkend. Maar door de gebeurtenissen, door datgene wat de broers is overkomen en de dingen die ze dan meekregen als het ware, begon het geloof hersteld te worden bij Jacob. In de zin dat Jozef leeft, dat het ook werkelijk waar is. En hij kreeg een opleving. En ik geloof dat dit soort gebeurtenissen ook plaats kunnen hebben in ons leven, waarin we situaties en omstandigheden meemaken die we op dat moment niet begrijpen, waar we op die moeilijke momenten niet mee om kunnen gaan. Dan alleen verdrietig zijn, dan alleen pijn te lijden. Terwijl God toch nog bezig kan zijn in het verborgene. En dit is een les voor ieder van ons, dat we in ons achterhoofd moeten houden dat God in het verborgene dingen aan het doen is waarvan wij niet weten. En de timing daarvan, dat is in Gods hand. En het moment de oplossing van het geheel is in Gods hand. En hij heeft de juiste timing in zijn hand. En het is onze taak om te volharden in het geloof, om ook open te staan voor de momenten waarin God zich laat zien. En God de bemoedigende woorden geeft die we nodig hebben, of de hoop zichtbaar maakt van ons leven. We zien dat God spreekt tot Jacob in Genesis 46 vers 2 begint God weer tot hem te spreken. En God sprak tot Israël door nachtelijke visioenen en zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. En dit is de zogezegde laatste directe openbaring van God naar Jacob toe. En het spreekt van erkenning. Het is de erkenning dat God met hem is, wederom. Ook weer hier zien we een stukje herhaling, een herbevestiging voor wat al eerder eens plaats heeft gevonden. Het is God die het is. Ik ben het. En het is ook Gods aanwezigheid. Ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken, zegt God tegen Jacob. En dat geeft zoveel vertrouwen en dat geeft zoveel, herstelde motivatie of een opleving in van hé. God is met mij en God gaat ons daarin begeleiden in het proces om Jozef weer te zien en herstel te vinden voor ons volk, hoe we zo honger lijden. Ook het nageslacht wordt hier wederom herbevestigd. Dat God zegt, ik zal u daar tot een groot volk maken in Egypte. En ook hier zien we weer dat die volwassen Jacob, die volwassen is geworden in het geloof, gewoon gehoorzaam is. Hij handelt overeenkomstig het woord van God. En hij stapt als het ware zijn ezel op. En vertrekt naar Egypte met zijn zoons. En dan keer ik ook weer terug naar die centrale vraag. Hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? We zien dus dat er een parallel traject niet altijd zichtbaar kan zijn in ons leven. Waarin we dingen meemaken, dingen gebeuren. En terwijl ik dit beleef, het verdriet van wat mij overkomt, of de moeite, de pijn en de moeilijkheden die ik tegenkom, de hindernissen in het leven, dan is er dat andere traject waarvan ik niet weet dat die plaatsvindt, waarvan misschien voorgelogen werd, waar ik door bedrogen ben. En misschien heb ik het zelfs verdiend dat het mij overkomt. Maar dat God ook daar bezig is tegelijk, terwijl we dat niet eens zien in de loop van de tijd. En tot het moment dat naar het plan van God, naar de timing van God, dat daar een herstelmoment plaatsvindt, een correctie als het ware, van dat het in beeld komt, van dat God al die tijd al bezig is geweest om het resultaat daarvan om te keren tot een zegen. Dus God werkt door in het verborgene, als het ware kun je dat zien als een verborgen zegen die gaande is. Jozef had dus een parallelle geschiedenis die doorliep. En dat moest zijn beloop hebben totdat het een soort volheid bereikte van de ontmoeting met zijn broers. En een soort climaxmoment waardoor Jacob weer in beeld kwam, als het ware. Dus ik zie daarin het plan van God voltooid worden eigenlijk. Het resultaat van het plan van God. En het is heel bijzonder om dat te mogen zien en daarvan te mogen leren en ontdekken. Hoe wij dat kunnen ervaren ook in ons eigen leven. En geloof, het geloof wat hij heeft gekregen door wat hem is gezegd, door wat hem is overkomen. En dat doet herleven. Doordat die verborgen zegen eigenlijk op Gods timing zichtbaar werd. Dus dat maakte dat Jacob een herleving kreeg van zijn geloof. Je wandelt eigenlijk in die zegen. Die parallele zegen is een verborgen zegen. En terwijl je leeft, is het als het ware dat plaats heeft. Alleen, je ervaart het niet zo. Omdat je dan misleid bent. Je weet het niet precies. Het is verborgen gehouden. En God openbaart zich opnieuw. En ook daarin mogen we onszelf uitdagen om die openbaring die opnieuw en opnieuw die God wil doen in ons leven, dat hij zichtbaar wil worden, dat hij tot ons wil spreken, dat we daar scherp op zijn, dat we daar open voor moeten staan. Dat die herhaaloefening als het ware, dat we daarvan moeten leren van dit is iets wat gewoon moet zijn, waar we niet als het ware niet moeten voor onachtzamen, dat we het echt serieus moeten nemen. En het geeft in deze fase ook het vertrouwen dat Jacob nodig had om door te gaan in zijn eindfase van zijn leven. En daarmee gaan we richting het einde toe. Dat is fase 6, waarin het herstel eigenlijk het wederzien van Jozef komt eraan, als het ware. Maar het is nu als het ware dat die verborgen zegen zichtbaar is geworden. En dat is waar hij nu is, waar Jacob nu is in deze fase van zijn leven. Waarin de zegen van God weer op een andere manier gestalte krijgt. En ja, hiermee beëindig ik deze fase. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
3: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, naf you.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
6: As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul.
5: Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

Rhapsody time, blessing time. Happy beautiful morning, geliefde. Vandaag is onze thema goddelijke bestemming. En onze thematekst is Jeremia 29 vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, zegt de Heer. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Halleluja.

0: naar kijkt en alle informaties die u verwerkt geven vorm aan uw natuurlijke bestemming. Maar er is een andere bestemming, de goddelijke bestemming. En deze overstijgt elke aardse bestemming. Halleluja. Met die goddelijke bestemming, geliefde, maakt het niet uit wat deze andere factoren zijn. Zij zullen niet bepalen wat u wordt. Ze verliezen hun kracht om u te definiëren. God introduceert een hoger leven dat iemands achtergrond, natuurlijke beperkingen en menselijke omstandigheden overstijgt. Ja. Om deze goddelijke bestemming uw ware levenservaring te laten worden, geliefde, vertelt God u wat u moet doen. Hij geeft u instructies en leiding, zodat uw aardse bestemming uw leven niet zal beheersen en de omstandigheden van uw bestaan niet uw leven zullen bepalen. Het woord van God is het instrument, halleluja, waardoor u afgestemd bent op dat hogere doel, geliefde. De Bijbel onthult dat Gods plan altijd goed is en ten goede van u werkt. Zijn plan voor u is geweldig, geliefde. Hij is zelf geweldig. Halleluja. Een geweldige God hebben wij. En hij kan alleen geweldige mannen en vrouwen voortbrengen. Dat is de manier, geliefde, waarop het bij hem werkt. Zo werkt het, geliefde. Hij kan geen mislukking voortbrengen. Nee. Hij kan alleen maar succes voortbrengen. Hij kan alleen adel voortbrengen. Halleluja. Dus als u zijn woord volgt en onder zijn leiding wandelt, wordt de goddelijke bestemming uw realiteit en verliezen de aardse invloeden hun greep over uw leven. Halleluja. Wat een rapsodie, geliefde. Halleluja, geliefde. Zullen we samen bidden? U mag me nazeggen. U zegt de lieve Vader, ik dank u voor uw goddelijke doel voor mijn leven. Dat hoger is dan welke aardse invloed dan ook. Ik wandel in het licht van uw woord. Geleid door uw geest. Om de bestemming te vervullen die u voor mij hebt bepaald. Ik weiger om beperkt te worden door mijn achtergrond. Of door de omstandigheden. Want ik ben het product van uw grootheid en de manifestatie van uw wil in Jezus' wonderbare naam. En u zegt daar, amen, halleluja, halleluja, glory to God. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met deze bijzondere rhapsodie, goddelijke bestemming, halleluja. En dan weet u, hè, er is onderscheid tussen goddelijke bestemming. En dat is wat we willen. En dat is hoe we onze leven vorm willen geven. En daarom zijn we dan gefocust op het woord van God. Ik wil u bedanken. En als u de rhapsodie van de realiteit opgestuurd wenst te krijgen, stuurt u gerust ons de thema van de dag. En dat is goddelijke bestemming. U stuurt dit naar het nummer 8646446. En wilt samen met ons de Heer loven en prijzen. U bent van harte welkom. We zijn aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. En ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik hou van u. Ik groet u. Wees te lief voor uzelf. En vooral ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie, dan gooi ze weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 19 september 2026. God spreekt: ik zal niet altoos twisten, nog voor eeuwig toornig zijn. God spreekt: ik zal niet altoos twisten, nog voor eeuwig toornig zijn. Jeremia 57, vers 16. Het leerwoord: als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. 1 Johannes 2, vers 1. Het gezang: Heer, wees gij ons zondaars goed.

0: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Mevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Sí.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Zeno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. De fase waar we nu zijn is fase 6. En we hebben fase 1 tot en met 5 al eerder gehad in eerdere sessies. Kort gezegd, fase 1 ging over de geboorte en over Esau die zijn geboorterecht eigenlijk kwijtraakt op een onbehoorlijke manier. Het gaat in fase 2 om de vlucht nadat hij Isaac heeft bedrogen door de zegen, het eerste geboorterecht, ook daadwerkelijk weg te nemen van Esau. De vlucht naar oom Laban wordt dan in fase 3 behandeld, waarin hij ook weer, waarin de bedrieger eigenlijk bedrogen wordt. Hè? Dus oom Laban die hem eigenlijk bedriegt. En vervolgens 20 jaar lang eigenlijk allerlei dingen uithaalt met hem. Vervolgens roept God hem op om in fase 4 terug te keren en hij komt aan bij de beek Jabok en daar worstelt Jacob met God. Het is een ommekeer in het leven, naamsverandering en ook de zegen die uitgesproken wordt vanuit God. Een bevestiging op bevestiging zien we vanuit God, maar vooral de ontmoeting, dat een heel kantelmoment is eigenlijk in het leven. In fase 5 gaat het om de terugkeer naar Bethel, waarin we zien dat het geloof van Jacob een bepaalde rijpheid krijgt. Het is een manier van doen waarin hij vanuit ervaring handelt en eigenlijk veel nauwgezetter werkt en zijn heiligmaking heel serieus neemt. We komen nu aan bij fase 6. En in fase 6 gaan we het hebben over, laten we zeggen, een soort parallel traject waarin deze volwassen gelovige Jacob met een enorme familie als het ware en eigendommen en ook vee en alles wat dan heeft op dat moment, die dan een soort parallel traject ingaat waarin een bepaalde gebeurtenis plaats heeft wat heel veel indruk op hem maakt in eigenlijk de rest van zijn leven. En waar hebben we het dan over? We hebben het natuurlijk over het verhaal van Jozef. Dat is een soort parallelle geschiedenis en die nauw verweven is met het verhaal van Jacob in deze fase. Het is de zoon van zijn favoriete vrouw, Rachel. En Rachel die sterft op een gegeven moment. En we zien dat daarin eigenlijk met de geboorte van Jozef wordt in feite al een nieuw tijdperk ingeluid. Dat blijkt dan uit de verdere verloop van de geschiedenis. Maar bij het sterven van Rachel blijkt dus ook dat Benjamin geboren wordt. Waardoor de volheid van het nageslacht eigenlijk zijn doel bereikt. Alleen in dat proces, nog voordat Benjamin geboren wordt in feite, is daar die parallele geschiedenis van Jozef. Waarin Jozef als het ware verdwijnt. Door jaloersheid van de broers, van de andere zonen van Jacob. En waarbij Jacob dus eigenlijk in een fase komt van intens verdriet, rouw. Niet alleen zijn vrouw raakt hij kwijt, maar ook zijn zoon. En dat maakt heel veel indruk op hem. Want hij rouwde vele dagen om zijn zoon. Ja, en we zien daarin dat deze parallele geschiedenis een belangrijk element is in deze fase van zijn leven. Ja, want Jozef werd verkocht zonder dat Jacob het wist. Hij was als doodverklaard. En dat was weer het bedrog wat terugkeerde in een bepaalde zin naar Jacob toe. En dat is een uitermate vreselijke vorm van bedrog. Dat je geliefde zoon, je meest gewaardeerde zoon om het maar zo te zeggen, doodverklaard wordt door anderen die jaloers op hem zijn. En dit stukje bedrog komt nu terug op jouw bordje. Dat is dat dan hetgeen waarmee hij het moet doen als zijnde van dit katst terug op zijn eigen bedrog toen hij zijn eigen vader bedroog. En ja, dat is, je zou zeggen van ja, maar het was toch vergeven en vergeten. Nou, kennelijk komt dit toch nog terug. Maar omdat wij de verloop van de geschiedenis kennen, is dat natuurlijk niet helemaal waar, want hij was niet dood. Alleen op dat moment, in de beleving van Jacob, kan dat natuurlijk zo zijn overgekomen. Want wij hebben het voordeel dat wij het verhaal van begin tot eind kunnen natrekken. Maar op dat moment, in dat moment, wanneer Jacob hoort van zijn andere zoons dat Jozef in feite doodverklaard is, dan is dat in zijn beleving, in zijn actualiteit, is er niets anders dan wat er is gezegd, dat hij dood is. En dat heeft hem enorm veel verdriet aangedaan. En dat wordt ook opgemerkt door de zoons. Maar op een gegeven moment, dat rouwproces waar hij dan doorheen gaat, dat was heel moeilijk. Het was zo erg voor hem dat we zien in Genesis 37 vers... Even kijken. Genesis 37 vers... Ja, vers 34 en 35. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. En intussen, dus dat staat in die volgende vers, vers 36, staat dat de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar. Dat is dan, Jozef werd dan verkocht. Een hoveling van de farao en het hoofd van de lijfwacht. Hij leeft, maar Jacob weet daar niets van. En als we het verhaal dan verder doortrekken, want in de Bijbel zien we dat dit stukje dan op een gegeven moment, vanwege de parallele geschiedenis, wordt de focus gelegd op Jozef. Maar dat is niet het thema van deze studie. Maar we zien een kort moment dat hij terugkeert als het ware, dat hij weer in beeld komt in het verhaal van Jozef. En in het bijzonder toen de broers ontdekten dat Jozef dus hun broer was, hun broertje. En in het verhaal van Jozef komen we dan het stukje van Jacob weer tegen. En ik begin te lezen vanaf Genesis 45 vers 26. Toen vertelde zij hem: Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei: genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. We merken op dat hier het geloof, als het ware, een opleving geeft. De verzoening tussen de broers die werd hieraan vooraf gegaan, die vond eerder plaats. De mededeling van Jozef leef was natuurlijk heel verbazingwekkend. Maar door de gebeurtenissen, door hetgeen wat de broers is overkomen en de dingen die ze dan meekregen als het ware, begon het geloof hersteld te worden bij Jacob. In de zin dat Jozef leeft, dat het ook werkelijk waar is. En hij kreeg een opleving. En ik geloof dat dit soort gebeurtenissen ook plaats kunnen hebben in ons leven, waarin we situaties en omstandigheden meemaken die we op dat moment niet begrijpen, waar we op die moeilijke momenten niet meer om kunnen gaan. Dan alleen verdrietig zijn, dan alleen pijn te lijden. Terwijl God toch nog bezig kan zijn in het verborgene. En dit is een les voor ieder van ons, dat we in ons achterhoofd moeten houden dat God in het verborgene dingen aan het doen is waarvan wij niet weten. En de timing daarvan, dat is in Gods hand. En het moment en laat ik zeggen, de oplossing van het geheel is in Gods hand. En hij heeft de juiste timing in zijn hand. En het is onze taak om te volharden in het geloof. Om ook open te staan voor de momenten waarin God zich laat zien. En God de bemoedigende woorden geeft die we nodig hebben. Of de hoop zichtbaar maakt van ons leven. We zien dat God spreekt tot Jacob. In Genesis 46 vers 2 begint God weer tot hem te spreken. En God sprak tot Israël door nachtelijke visioenen en zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. En dit is de zogezegde laatste directe openbaring van God naar Jacob toe. En het spreekt van erkenning. Het is de erkenning dat God met hem is, wederom. Ook weer hier zien we een stukje herhaling, een herbevestiging voor wat al eerder eens plaats heeft gevonden. Het is God die het is. Ik ben het. En het is ook Gods aanwezigheid. Ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken, zegt God tegen Jacob. En dat geeft zoveel vertrouwen. En dat geeft zoveel, herstelde motivatie. Of een opleving in van, God is met mij. En God gaat ons daarin begeleiden in het proces. Om Jozef weer te zien en een herstel te vinden voor ons volk. Hoe we zo honger lijden. Ook het nageslacht wordt hier wederom herbevestigd. Dat God zegt, ik zal u daar tot een groot volk maken in Egypte. En ook hier zien we weer dat die volwassen Jacob, die volwassen is geworden in het geloof, gewoon gehoorzaam is. Hij handelt overeenkomstig het woord van God. En hij stapt als het ware zijn ezel op en vertrekt naar Egypte met zijn zoons. En dan keer ik ook weer terug naar die centrale vraag. Hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? We zien dus dat er een parallel traject niet altijd zichtbaar kan zijn in ons leven. Waarin we dingen meemaken, dingen gebeuren. En terwijl ik dit beleef, het verdriet van wat mij overkomt, of de moeite, de pijn en de moeilijkheden die ik tegenkom, de hindernissen in het leven, dan is er dat andere traject waarvan ik niet weet dat die plaatsvindt, waarvan misschien voorgelogen werd, waar ik door bedrogen ben. En misschien heb ik het zelfs verdiend dat het mij overkomt. Maar dat God ook daar bezig is tegelijk, terwijl we dat niet eens zien in de loop van de tijd. En tot het moment dat naar het plan van God, naar de timing van God, dat daar een herstelmoment plaatsvindt, een correctie als het ware, van dat het in beeld komt, van dat God al die tijd al bezig is geweest om het resultaat daarvan om te keren tot een zegen. Dus God werkt door in het verborgene, als het ware kun je dat zien als een verborgen zegen die gaande is. Jozef had dus een parallelle geschiedenis die doorliep. En dat moest zijn beloop hebben totdat het een soort volheid bereikte van de ontmoeting met zijn broers. En een soort climaxmoment waardoor Jacob weer in beeld kwam, als het ware. Dus ik zie daarin... Ja, het plan van God voltooid worden eigenlijk. Het resultaat van het plan van God. En het is heel bijzonder om dat te mogen zien en daarvan te mogen leren en ontdekken. Hoe wij dat kunnen ervaren ook in ons eigen leven. En geloof, het geloof wat hij heeft gekregen door wat hem is gezegd, door wat hem is overkomen. En dat doet herleven. Doordat die verborgen zegen eigenlijk op Gods timing zichtbaar werd. Dus dat maakte dat Jacob een herleving... kreeg van zijn geloof. Je wandelt eigenlijk in die zegen. Die parallele zegen is een verborgen zegen. En terwijl je leeft, is het als het ware dat plaats heeft. Alleen, je ervaart het niet zo. Omdat je dan misleid bent. Ja? Je weet het niet precies. Het is verborgen gehouden. En God openbaart zich opnieuw. En ook daarin mogen we onszelf uitdagen om die openbaring die opnieuw en opnieuw die God wil doen in ons leven, dat hij zichtbaar wil worden, dat hij tot ons wil spreken, dat we daar scherp op zijn, dat we daar open voor moeten staan, dat die herhaaloefening als het ware, dat we daarvan moeten leren van, dit is iets wat gewoon moet zijn, waar we niet als het ware niet moeten voor onachtzamen, dat we het echt serieus moeten nemen. En het geeft in deze fase ook het vertrouwen dat Jacob nodig had om door te gaan in zijn eindfase van zijn leven. En daarmee gaan we richting het einde toe. Het is fase 6 waarin het herstel eigenlijk het wederzien van Jozef komt eraan, als het ware. Maar het is nu als het ware dat die verborgen zegen zichtbaar is geworden. En dat is waar... Ja, waar hij nu is, waar Jacob nu is in deze fase van zijn leven. Waarin de zegen van God weer op een andere manier gestalte krijgt. En hiermee beëindig ik deze fase. God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Kus abe check kos nara? Ame suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk top. En een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
4: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch. Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fessa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
8: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Blij. Goedemorgen, alle lieve jongens en meisjes. Goedemorgen, alle lieve Surinamers. Dit is ons eigen kinderprogramma, The Happy Kids. Ja, jongens en meisjes, we zijn zo midden in de vakantie. En wat is dat heerlijk om je te ontspannen. Je kan gaan waar je wil. Je mag een beetje uitslapen. Je mag een beetje langer naar de tv kijken. Langer op je telefoon blijven. Oh, wat een heerlijke tijd. Vandaag hebben we een hele ander programma. We hebben echt een vakantieprogramma. Waarbij we naar een aantal liedjes zullen luisteren. Maar het belangrijkste waar het om gaat, is vertel het aan de mensen. Nou, in de vakantie heb je de ruimte om een ieder te vertellen over de Heere Jezus. Ja, jongens en meisjes. En we gaan genieten van al deze liedjes. Maar de boodschap erbij gaan we ook meenemen.

Aan wie kan je vertellen over de Heere Jezus? Vraag je soms af. Ja jongens, natuurlijk. Aan je vriendjes en je vriendinnetjes. Aan de kinderen van je klas. Als je bijvoorbeeld meedoet aan een sport. Kan je op het sportveld kan je vertellen over de Heere Jezus. Je kan op allerlei manieren kan je mensen vertellen over de Heere Jezus. En ook aan de verschillende personen. Weet je, maak ook gebruik van momenten als er iets is gebeurd waarbij er hulp nodig is. Bijvoorbeeld als een vriend of een vriendinnetje je vertelt dat het thuis niet goed gaat en dat ze niet weten wat ze moeten doen. Dan kan je ze vertellen dat de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen om een licht te zijn in hun leven. En dat ze de Heilige Geest mogen vragen, God mogen vragen om ze te helpen. Weet je, je mag ze vertellen dat God met ze is. Dat God van ze houdt. Je mag ze vertellen dat hij ze van binnen en van buiten kent. Je mag ze vertellen dat God voor ze is. En God ook naast ze is. Je mag ze vertellen dat de Heere alles weet voordat ze hebben gesproken. Voordat ze hun gedachten zouden uiten, wist de Heere God al wat ze zouden zeggen. Jongens en meisjes, het is een bijzonder, het is bijzonder om mensen te vertellen over de Heere Jezus. Dit is het blijde boodschap. Het is de geweldigste boodschap dat je iemand ooit kan geven. Dat God met ze is.

Zo jongens en meisjes, ik hoop dat aan het eind van dit programma jullie echt hebben genoten van de liedjes. Mee konden zingen, mee konden dansen. Ja, want daar gaat het allemaal om. Dat we vertellen aan de mensen wie Jezus is. Maar dat we de mensen ook bemoedigen door ze te zeggen wat God eigenlijk voor ons doet. Wie hij is, hoe je met hem om kan gaan. En je weet het, jongens en meisjes. God is voor je, God is achter je. God is boven je, God is om je heen. Jongens en meisjes, dat zijn prachtige en geweldige bemoedigingen dat we aan elkaar kunnen geven. Jongens en meisjes, geniet nog van de vakantie. We hebben niet veel tijd meer. Ik denk dat we nog maar 2 weken ongeveer hebben. Geniet nog met volle teugen van de vakantie. Doe leuke dingen. Wees voorzichtig, vooral wees voorzichtig als je gaat zwemmen. Let erop dat we in het water geen gekke grappen maken. Maar dat is wel gevaarlijk. Maar ik wil toch nog zeggen, hou van elkander. En weet je, dien God met geheel je hart, geheel je ziel en alles wat in je is. Want dat verlangt hij van ons. En jongens en meisjes, ik wens jullie God zegen toe. En bogo bogo blessie. Ik ben Tante Diana en ik groet jullie in Jezus' wonderbare naam. Oké, bye bye.

0: 9 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
7: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
8: Hey Ruby! HRDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
7: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
8: Je hebt niet dingen aanbesteld, Robin.
7: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HRDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
9: We are you, we are su.
10: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Insurex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
6: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. Nice.

0: dis na programa Voetlik Ministry, yu taki mandeti de maman ting Apostel Frans Jacob, a profit fugado, e we tak masra grantani taki ti de maman ting masra yi opo yesi, masra yi opo verstand, fu arki, en yi kan fin wansan ti de maman ting ina wortu fu masra. Lobi wang, ti de maman ting vide bakana yi oso kamra, fu tak nanga yu, abra wortu fu masra. Ondat mi sabi geliefde, a wortu fu masra echa verandering na ala presi pe libisma de. Faral na iwi ati, a wortu fu masra tewi late tukan tu dora wortu fu masra na iwi ati. Da wortu fu masra e kenkisa na iwi ati. Isabi a Bible buku taki na ini handeling 16. Isabi a Bible buku tak drape. En na hun vele slagen gegeven hebben, wierpen zij hem in de gevangenis met het bevel aan de bewaarder hem zorgvuldig te bewaken. Isabi den ben bewaak Paulus na Silas. Ondanks den Gidemans van Fong, tok den kisa bevel, desma in a foto dat in de gevangenis taki den ben bewaak den man die si. A Bijbel boek taki, de bepoti de mansi in a binnenste kerke, de srotte de man die sfutu, en isabi te in de gevangenis fosi, dai futu be abu an bombigi lontu bugru, so dat ite ye harik moton a presipe ye go, asani be hebi, ma in a disi gelief de srotte de futu in blok, en wansan nebe man srotte, de nebe man srotte de ati, nanga de mofo. En a Bijbel boku taki, omstreeks middernacht, zegt de Bijbel, omstreeks middernacht baden Paulus en Silas zijn Gods lof en de gevangenen luisterden naar hem. Doch plotseling kwam een zware aardbeving, zodat de gevangenisvesting van de gevangenen schudde. En terstond gingen alle deuren en open en de boeien van hem raakten los. Isabi geliefde, die de mama temi wantegi utaki, ana trobi in soort gevangenis jude, jeje gevangenis. Mi wante je taki, te yu ko ontdek taki din jeje gevangenis. Da wo antal san isai mustufuk motona ini, je bigi bigi. En geliefde, bigi na sroto sai miki situasi kenki. We libi in a sei sun fu bigi, en terwijl we bigi, da gado disi, san sabi ala ati, echa verandering kon. En mi wante je dat Paulus nanga Silas bedee na gevangenis dembe martel ding dembe giden von von en dembe poti den goeie gevangenis en dembe srotto de man die si futu in wat nanga srotto en in wat bombom bigi lont bugru bedee in gevangenis tak desma no meka loe. Maar Bijbel buku taki mindrineti Paulus sanga Silas be opo en gigado grani. De besuku agado fuden, sabi ala maki in hemel, nanga hemel kondre, aini de kondre, ainya se na ondroliba. En a Bijbel buku taki, trowel den be begi, trowel den be singi, den be ambegi, den masa be singi, lof sangi yuk de den gado. A Bijbel buku taki, de man in a gevangenis, alles maar in de gevangenis bij Arki de Mandisi. En na Bijbel boek taki, troeide bij Arki de Mandisi, als singi sa den be singi no be de gewoon. De be singi geleid door Masra Yeye. En troeide be singi, a Bijbel boek taki, a prijs voeden, a begi voeden, be chari wa opschudden kon in a heer omtrek pa gevangenis bij de. En a Bijbel dag moro fara, abe chawa aardbeving kontrape, abe meki agron seki, en diagro be seki geliefde, a Bijbel bukutaki, ala den boi sambe dena de anu, nanga de futu, de be luso. Adara miyanta yi taki ti de mama ting, begi na sroto, en a begi, e kenki situasi na iniwe libi.
1: Isabite yu luka ye libi bon kalifda. Walo mai taki. Walo sane taki sanodina lein fugado sref srefi. Ma de tu mandi si Paulus nan Silas. Paulus nan Silas, Silas be sabden gado. En samba langrek in atensa we libi, in sabi yu gado kalifda. Isabite yu sabi yu gado, dan nuwa makti, nuwa krakti, nuwa overhede, no one boze geesten kan horen staan. Omdat die Yusabi agado voor jou, zij je dini, zij in staat voor kan doen. En trouw den be singi den be ambegi masra, lek van betak ik ba be a gevangenis den be arki. En a be chawan sekseki koi na gevangenis, en a bijbel buku taki, ala den boei na nga de ketipe den be boei den mandisi, den be lusuk moto na de anu, den be lusuk moto na de futu. A de belangrijk dat je ziet de geestelijke gevangenis. Je moffo no tai, je moffo no sroto, je ati no sroto. Je kan prijzen gadona in je ati. Je kan singen gadona in je ati. Je kan suku a gado voor je. Waarom? Omdat je in de gado voor Abraham, Isaac na nga Jacob, zei tja voor een lusu kona prezi. En geliefde, a de belangrijk voor sabio gado. Is dat teno sabio gado, da yune hanga go na sei, peye hanga go. Ma te sabi taki a gado for you, a bible buku taki, a gado dis no verander, a meki hemel na nga grontapu, 60 day. A meki grontapu, da meki, a meki hemel, da meki grontapu, en a bible buku taki, bene 60 day, gado be klara job. En if is sabi taki a gado disi, be sabi, sabe mus do. En Paulus na ngasilat be verstand den gado. Den be sabi sot gado de dini. Galip dat ide mante mi wante a yitaki. Wa los mai go na kerki, na kerki de go. Ma de no sabi Jesus. De na wa ontmoeting na nga Jesus Christ. Ano kerki mus go ina tendi si galip da. In sab sa yu gado etaki. In verstand a gado fu yu. Te ay dusani. En hij doet dat niet gewoon. Hij doet dat niet boven denken en boven bidden. Hij kort die banti. Hij kort die situatie voor u in je libi. En dat Paulus dan als Silas de conservator is geliefde. En geliefde die de mens bij Dusale be moest doen. Masra be poorden letterlijk uit de gevangenis bidden bij de. Maar die de mate met takang aan de sma. Zij go naar kerki. Maar de ding was geestelijke gevangenis. De gevangen gehouden door een machtie, door een boze geesten, door een overheden, door een familie kunu, door een familie banti, door een bakroen en een jorka. Ik heb bezoek van gemeente, maar in je jeje, je de gevangen door een machtie voor familie. Tide mama teme wantegi taki, inafu kotik moto taki yogo tekwa was. Ja, desma dat de. Ja, bisma saai kadesrif christenen, na kaarde e kaarde srefiso. Ma no ekta kristana. Ano alasma sa iko na kerki na wandra ilibisma. Na kong ay konsido meidrape. Somsma ay konsido drape fu hinder ako makandra wand adin wand tra organisasi fu afeyanti. Fu kahore ako makandra chara ako makandra go fu kahendra uroko fu masra. Matide mamante mi wantay yutaki. Agado fu yu din start fu opo ala den doro sambe tayo. Agado fu yu den start fu broko den doro opo. Agado fu yu den start fu kameki den sani sambe dena pasi fadon kona gron. Agado fu yu sande kar Jesus Christus abi ala makti na in hemel na nga hemel kondre fu verander situasi. En ti de mama ten me begi en me kari na agado disi taki agado disi ka yepiu. Aka forlusu yu puru uit ala situasi pe yu fasi. Sa yu mus du, imu suku agado disi angese. Imu barkar in. Omdat a bijbel buku taki, mijn hulp kom van de Heere, die hemel en aarde gemaakt hi. Me weiker fo bribi taki teye kari, da gado ne piki yu. Mi wante ite ala tei da gado etaki. En we want tegen de mama ting. Je bent in een gevangenis voor afeyanti. Je bent in een taai voor afeyanti. Je bent onder een familie vloek. Je bent onder een sanipede taai. kandena ondro liba yutai ti de mama temia weki op taki Jesus Christus no verander. Lefu Paulus sang Silas be festa tori disi and de be singi gi den gado, de be singi love gi gado, de be kari na gado and a masra disi be cha oma ker koi de situasi. Ti de mama temia takabra New Testament. An Old Testament, my New Testament. Is the here no can start for kenja situasi for you. And to the moment thing, me takin ang asma, sande yung waye ye kefanganis. Asma, say begi, ma gestaki, a himon na koprogen. Asma, say kar na masra, anesi no wa ferandring. To the moment thing, me wan tell you taki, no give up, no broko saka, no lasi ati, makari na gado fu Abraham, Isaac and Jacob, ingomoro dipi ina begi fu you, imbelei de verkeerde sani samsa in you oso, in you pa oso, nanga yuma oso. Na le da pas roto de, omdat ya de belangrijke liefde. Inokan de wan Christen, wan sonde ye gwa gemeente, de tradei in ye gona gemeente. A de belangrijke liefde, if you want make you tori loss up, in gona Bible study, in go begi, omdat in a Bible study, ye kisi de stroto, fa you mus opere, sa you mus do, fuk moto, in a ye gevangenis. En geliefde de furu christene, de in ye gevangenis, omdat nooit de gona Bible study. Want us man na Facebook, de teki Bible study. Facebook, a no you gemeente, Facebook, a no one gemeente, na yere ye yere sani, ma no drape gado wani you. A wani you in a plasle gemeente pe apoti you. Fi kan do, asani sai mus do. A dara meki ti de mama ting. A na trobi pe you de. A na trobi sa de takabra you. A na trobi omenisma de teiche you. If he sabi you gado, then mi wan tegi you. Te you sabi you gado, then mi wan tegi ti de mama ting. Masra, a tori fi you au lose up. Ari braka nakata. A tori fu you pe you dia ini. A tori pe you de gevangenschap. A tori pe you fasi. Jesus Christus. Wani verandra situasi. Na in you huwelijk. Na in you gezin. Mi wan te yi takim. Te ye dini masra. Ye abuwa relasi na nga masra. Te ye ambegi masra. Te ye soko masra so leisis manu man versta you. Omdat di apresi pe ye go. Ano wasma echa you go. Mana yeye fugado. Echa you go ina yoy serete. A Bible bukutaki. Tia santa yeye. A santa yeye kon. A trooster. Hei salu de weg weise. A usori a pasi. En mi wan te yitaki. Jesus Christ ja pasi a tru nanga aleti. E musabi faye waka. E musaye sabi sa ye chayu serefi. In sabi in sort omstandighede. Ye do sani. In sabi nanga so sani ye deal. Omdat gado no verander ade eside, ade tide, futego in verbond nanga desma fing. Na soso desma, sa ilibi crosswave masra, masra ikenken tori. Khalif de wansma nomko opoda akontegi taki you know doro heima. Ano ator dati no bribina ini. Gado nanga masra ye dini. Wansma kan libi in sondu tide, a goine bene kamer in a subsort holding anga gado taki. Omdat a de belangre fu sabi taki, a bene kamer fu you na dape situasi kenki. En ti de mama te me weki up fu de wang forbidders, fu de wang sma sa ikari na ala situasi na you. Sa de belangre, te you take a Bible study, te you dora na oso, da you go ondersoek moro fara, sa you srefi kampuru na ini. Omdat ya de belangrijke lieden voor sabi taki, we de yuwan say son, pe gado wan taki nanga, alas masa isuken, alas masa wa relasi nanga masra, masra de start fu tak nanga yu, fu gide instruksi, sa yu musdu, anga sa yu no musdu. Geliefde me weiger fu bribi, taki gado ne taki anga sma moro. An attendisi, gado taki anga, ala de sma san sabien, en masra egi instruksi, fa yu mucha yu srefi. Omdat zijn er met de katholici, Paulus en Silas, bekisi instructie in een gevangenis. Om doordat de bedenk gevangenis en doordat de besap den gado, de masra bechawan kenki kon ina situasi. Salaf de sondar san be drap ina gevangenis, di asekse ki be kon, a Bible buku etaki, de mandisis refi be kon miti nanga, a word of God. En si ook to geliefde, anatrobi so situasi de, anatrobi sades mafi be offer, isabe efna liba den be offer, anatrobi gado ka openbario, efna wan grebi den be go offer, masaka opo you ati, aka opo you eye for see, aka tag na nga you. Anatrobi ef ego desma be offer in one day de kisi. Ia, yabisma fandaga de dag, tede do de ritueel, de sribi gewoon in one day de kisi for take power. Anatrobi sa a man o telgi den a loko man of a bonu man. De do alasani. Ma tede kona Jesus te bigi taka nga den, da dene wandu sangado taki. Ti de mama tell me one tell you alasma. If ye waka na nga Jesus, ya be fu do de sansa itaki. One, he is a little father. Au gide instructie. And in roko fongs de instructie fa santa yeye. Fika moto uit a gevangenis pia peyu de. Isabi wal op chin fu gado de gevangenis. Ma de gona kerki. Mama sa wan verlusu ti de mama te. And gado wan tell you ti de mama te taki. Wan be song the sunny day. In a begi. Nanga love praising, nanga ambegi. Ambegi e meki keite na opo. Te yu luko moro fara geliefde. A wotu fugado e leru itaki. A eerste gemeente be begi ki Petrus, ja be din gevangenis. Den be hori a begi aan. En troi den be hori a begi aan. Wa wondru be feni presi. Troi den be hori a begi. Wa engel be verschei in a gevangenis be Petrus be di. En een engel bij Jukene zegt, sta op, wear je sandaal, doe snel. Alle instructie, Petrus bevolgt in een woord voor God. En te de momenten, minang aan jou, God de staat voor kentje a situatie voor wie. A situatie kan kentje door wie houden, door a begi houden, door a santa waka voor jou. Lobby wat de belangrijke tak, jong sa persoonlijk, de sani sa iwani voor masra. Om dat te u draai u libi, en dat trobe op die familie voor u de. Te de not de draai de libi, maar de ne suku masra de libi oppervlakte. Masra ne di langa desma dati. Na desma sa ego moro dipi, na desma dati o sabi, fa familie de, sa familie go teki. Lobi wa yabif so familie jaso, de go tek sa ni cha ondro liba. Her dei den de in bonu kampu, maar de libi ne verander. De suku alla sot sani. De wasi ome watra. Ma verander ne kon. Ma ti de maman te mi wan teg yu taki. Yu sa wan wan verandering. Yu de na Christus in Christus. Yabi fu suku masra. Yabi fu ta am begi. Om dat sos masai kades ref Christen. E sloipo goteki sanina grebi. De sloipo goteki sanina watra. Om dati de suku moro power. Wa los ma ja vandaag aan de dag. Misabis ma sa los gado. Gwe go tek sa nya watra. Gwe verenig geen geheime orde e suku power. Men wante itaki. A power dati ole you gonna hell. A power fu duisternis ole you gonna hell. Te go teki power fu duisternis na gi you, na nga you gesin. En wa lo man go teki power na duisternis. En gado opo mi ay fu si. En ti de mama teng mi o herhaling, wa lo young young boy, we go tek sa nina duisternis, ay nya kampu fa feyanti. Tore la Bible boku taki, ay ni Lucas 10 vers 19, si, ik heb u macht gegeven, op slangen en schorpioenen, en tegen a her legre fa feyanti, en ni sal u enige kwaad doen. Bro, mi wan tell you ti de mama teng, a Bible boku taki, Jesus Christus gewi makti, abra de sneki, abra schorpioenen. En tegen haar legre van feyanti. En dat tegen u taki, noti, no kan doe u ogri geliefde. En vandaag aan de dag we zien, abo wegi ondra jong volk. We zien, desma saigo teksani. We zien, ames leiden van feyanti. Ja, a feyanti ames leisma. Want jij gebruik wat leiden gewoon, futa kwantu lau lau sani. En tell you the one thing for God. Me want to get to the moment thing. If Sapsa Bible attacking, you will have the mense three texts in you ati. The situation kona you tapo. yo abi fu citer den text dat ja feyanti. Ana tobi suma yu de, yo abi fu citer den text dati. Om dati te den text dat bigi citer da feyanti abi fu weike. Di Paulus en Silas be de in a gevangenis. De begin begi, de begin di losang. En de be begin do alles an sa de be mos do in a situasi fu den. Ibe shitak desma in a gevangenis pe de be de a er gevangenis be arki. En door dat de bearki, massa be chawa sekiko, omdat Paulus en Silas be sabi sa de be musdu, focus instructie. Maar tide vandaag aan de dag, we shitak is massa ik kade sef christena, ne wou rokomoro fause instructie. De begi te de begi, de mesmoedig, dat de gowan pandit gosukusani. Ja, trouwe gosukusani drape. Teme takso yabi leide sefi sa ego teksani. Den go teksani fu furu gemeente, fu furu smakwenya. Ala de san sa ye do, abi konsekwensi gi yu nanga de man sa ye ondersteun yu. Isabi taki vandag an de dag, yabi sma sa ye kade sefi christena. Ma de den homofili, de libi, trauma de lesbiana. En ala ne geest disi, sma ye knapa nga den, ye disi ta platform, en de singi de taki na gi gado de singi. Ma wante gi taki, if you don't want better, if you don't want sinner, God can open your eyes, can see the situation that is. A feyan ki srefi, anantrobi sumana you, I can kiss you if you not the tap your hood. I can make you do sunny. Isabi wa losma lobby morning. I have shelter for money, de under the Christian. Allah sani sa de suku, de lomba ka money. Trowei na de teken na mus folgu you, maar we volgen de tekenen omgekeerde wereld. Die de man te me roepie op. If je bedenkt waar je je gevangenis. If je tori no be ma lusso. No tantaki yo lusso masra. Da yo go se tori da ikon. Ino sa fu tamara. Ino sa fade yo de tamara. Maar die de man te me roepie op. Fu kon tot bekering. Alla de christenen sang lusgado. Alla de christenen

si pe watuma e fal huwelijk aan smasande in je vijfvoudig bediening. Maar ga dan nog in kroele voor kaars manen. Maar deze gimme dat je kaarde neem ik hier. De vals maar huwelijk aan. De dingen bediening. Trouwen de in politiek. Maar ga dan nog saf naar ga dan tjaden go drapen. Dat de mek misbruik omdat de go in politiek. De femwa positie. Dat de waka via positie dat die. Nang a boze geest. Vals maar last. Wat los aan je fem presie. Zijn die duizenden. Maar wan fasho kan onmasker afeyanti disi. Na door te roepen tot de Heer. En hij gaat u bekendmaken wat in het verborgen is. De sani sau no sabi. If i karna gado gado kari. We sita profetia ai ni voor gemeente ne besamor. Na teden bataki da de tak wat te woord. Geef de Heer een klap over. Het wordt niet meer bedien. Ja ja. Gado wa losma. Abi contact. Nanga dede nanga dede kondre. Ja, geliefde, smai go tek sani, tja dodere. Smai gwa beneland, go teki power. Sarawai tja sma gwa beneland, go teki power fu duisene. Da tamara defien, tele kwa foto, da de knapu taki da de tak gado bon. Libi sma abi dekati. En daarom mek a bebe buku taki. No mek ala sma poti anu na yu tapu. Insa sma poti anu na yu tapu. Fiwan sabi fasani de, imuse suku masra. Imuse suku masra, omdat jaren terug wa young brother be dingwa gemeente da ma lusu. Da ma taka kon shi, taki am ansa itira gemeente ne din gado. Ay taki anga watra bousa makti. En geliefde vandaag aan de dag, de mandat fadongwa gron tapu. Ma de shi werkelijk sa epsa. Ade belangrijk fu shi, en luka bebel buku taki, im snel fu yere. En zei de ook toe, im snel fouilleren, maar langzaam om te praten. Im si snel, alle de verborgen zijn die van vijandje. Im se volk van vijandje opereer. En suma ay gebruik. U wa los mij go tek sanya liba, maar ti de mante mi wanin weki optaki. Om u stop. Omdat u no safu tamara. Luku saf sa janawi na de grense kondre fusalek de Colombia. Luku sot aardbeving konde tegemoet. Uno sabi ano de fara fusana. Tewe taigo doro so e libya ini afkodrei. E dusan sa gado no lobi. One day aka meki taki. Wa arbeifen saka kwa ini srana. En geliefde. Suma dede dede ino ma yepi. Omdat ya kondre de mantang e tanomo libi. A inya doti sondu. Ya. Ya wano christen. Se freise de here ni mer. Den afrede fu gado no demoro ondru christen. Akomoro weinig. A leti fugado in sranang. Dena want to presi namo. For the rest, leti no demoro. Openbare no demoro in walo gemeente. De begi om dat den do. Mu begi. De abu wan programma. Om dat ya programma fudeng. Mus dusa de mustu. Ma ti de maman temi wani weki op. Inom lukusa pite du da ye du. Inom lukusa mener. X edu da ye duentu, im sabi fu yu srefi. En ti de maman te mi tak nanga yu, me rupi op fu yu kong ina kri nanga gado waka santa. Disvede ti de maman te apostel Frans Jacob, if you want to understand a programma disi gelief de financieel, da yu kan belt op 86-15-048, da mo tak nanga yu, da mo tegi sel moes de pers nog een keer, 86-15-048, dat je kies me direct, dat je kan tegen Faika ondersteunen aan programma die ze. Ik noem ze geniet van programma, wan, maar langer wan aan je programma, zodat je programma kan dan in stand voor horen. Voor tjara, a juiste boskopu, mijn noem aan pot watra, gado karmi voor du asani rek, en dat me doe mijn best, alle ten voor du, me gado bless you, abi succes a wiki die ze. En tawaka in wini, tawaka overeenkomst a woto fu gado. Ne volk a meerderheid, maar volk Jezus Christus. Amen.

0: Het is 10:00.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar onze prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: prijs. Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaardag, verjaar onze prisiri. Alas Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar onze prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: I remember a call for the little shadow.
1: Ja. Suma verjaart idee, verjaar also prisiri. Alas Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte

0: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaart idee, verjaar onze prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: is 11 uur.
1: Van harte goedemorgen luisteraars. Welkom in deze nieuwe editie van de Music Box. Wanneer ik hier mag zitten om u van dienst te zijn, is het only genade, genade op genade. En daar danken wij de Heere voor. Ik wil in ieder hartelijk groeten die luistert en een fijne luistertijd met de Music Box. En dan gaan wij zo van start met lied nummer 1, Living Hope van Phil Wickman.

Van harte goedemorgen luisteraars. Welkom in deze nieuwe editie van de Music Box. Wanneer ik hier mag zitten om u van dienst te zijn, is het only genade, genade op genade. En daar danken wij de Heere voor. Ik wil in ieder hartelijk groeten die luistert en een fijne luistertijd met de Music Box. En dan gaan wij zo van start met lied nummer 1, Living Hope van Phil Wickman.

Ik wil u tussendoor een bemoediging meegeven. En dat we in deze tijd ons geloof moeten richten op de Heere Jezus. Zonder twijfel. We zien hem niet. Maar hij ziet ons wel en hij hoort ons wel. Geloven is juist vertrouwen dat hij ons altijd hoort en ziet. Het volgende nummer waarnaar we dan zullen luisteren is Holy Forever.

En tot slot van dit programma wens ik u een heel gezegend weekend toe. Blijft u de Heere danken. Dank de Heere elk moment, elke stap die we maken, lieve mensen, mogen we blij zijn. Anderen kunnen het niet meer, weet u. Maar blijf de Heere danken onder alle omstandigheden. Al bent u in het ziekenhuis, al bent u ziek, al moet u zich voortbewegen in een rolstoel. Dank de Heere onder alle omstandigheden. God is goed en we houden van hem. Hij houdt van ons. En geef hem dan de lof en de dank morgen in de samenkomst of in de kerk. Samen met uw medebroeders en zusters. God houdt van dankbare harten. Wanneer de Heer iets voor ons heeft gedaan, dan vindt hij het heel fijn wanneer wij terug naar hem gaan om hem dank te zeggen. En zo eindigen we dan dit programma met het laatste lied van Sina, I Know Who I Am. Tot de volgende keer.

We zijn dan gekomen aan het eind van dit programma, lieve luisteraars. We weten dat de tijd niet onze beste vriend is. Maar alvorens ik eruit ga, wil ik u bemoedigen van dat de Heere Jezus van u houdt. De Heere, Hij kent ons meer dan we onszelf kennen. Hij weet alles over ons. Hij doorzoekt ons hart, een ieders hart. En voor Hem is niks verborgen. Vanaf de moederschoot heeft de Heere ons gekend. En Hij opent onze ogen voor zijn goedheid. En Hij is de weg, Hij is de waarheid en het leven. Ik wil u bemoedigen deze morgen dat als u deze Jezus nog niet kent, lieve luisteraars, vraagt u Hem om in uw hart te komen wonen. Beleid uw zonde aan de Heere. En vraag vergiffenis voor alles wat u verkeerd heeft gedaan. En stelt uw hart open dat de Heere in uw hart komt wonen. Het is belangrijk om in deze tijd Jezus Christus aan te nemen. Want zonder Jezus ben je niks. Elke stap die we maken, hebben we de Heere nodig. Vooral in deze tijd, lieve mensen. Ik wil u bemoedigen om een relatie met de Heere aan te gaan. En elke dag gemeenschap met Hem te mogen hebben. Ik wil u alsnog een gezegend weekend toewensen. Bezoekt u de samenkomst. Bezoekt u uw kerk. De dienst is belangrijk. Laat u zich hervullen met nieuwe kracht voor de komende week. En dat we onder Gods hand, onder zijn bescherming, ons doel samen met Hem mogen bereiken. Mag ik u een vredig weekend toewensen. En u bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. We gaan zo eruit met het lied van Steve Crown, You Are Yahweh. Dag luisteraars.

0: Het is 12 uur.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
2: Luister nou, de aarde is geschapen om ons, niet omgekeerd. We hebben onze plaats die ingenomen, maar Aladdin Bong, Aladdin Sani, Gadotaki, hij heeft het gegeven aan ons. Eigenlijk bent u een koning. En een koning heeft een domein, een gebied. En uw gebied is de aarde. En op de aarde, naar ik vijf wordt, mi osso na mina basi. Inderdaad, maar je moet gaan ontdekken wat heeft God gezet in jou voordat hij je op aarde heeft gestuurd. Alles maar met zo. Zeg, ik ben een problem solver. God zag een probleem en hij zond mij. Oké. U gelooft dat? Oké, zeg het nu uit jezelf. Kom hier, if you breathe. Oké, ik ben een problem solver. God zag een probleem op aarde en hij zond mij. En dan look je vrouw en dan je bij dat probleem. Had dat weer bedoeld? Of je baan en dan had dat weer probleem? Want als een biggie moro man en vrouw de drapen. Sa e wacht dit op jouw ding. E wacht dit op jouw sting. E wacht dit op jouw creativiteit. E wacht dit op jouw input. Begrijpt u wat ik bedoel? Alles maar met zo bakken. Arbeiders dachten, taken, me want vibrio, tak de anu disi. God of blessing. De anu disi. Den moest roko wa roko. Ze moeten een werk doen. Die mij, of dat mij, of dat sanasani, die mij zelf voorzienen maakt. En ook anderen kan zegenen. Sanasan, die mij, of dat mij, sanasan. You attack that, I attack die. Voilà, toen dat zou ik. Wat is het? Dat. Zo maar attack die. Look wat probleem, ja. Jeredon. Alles maar taki. De anorisi. Them to our rocko. Samus bless me. And bless Trasma. No, they had to win a deal at that borrow. Look at them to smile if it has a no, did that. Talen. Psalm 8, vers 7. Look what Toria. Ja. The Bible says that God the mens doet heersen over de werken van zijn handen. Psalm 8 vers 7. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. En alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Mensen. Alles is onder uw voeten. Als alles onder uw voeten is. Dat betekent dat uw hoofd daar staat. Toch? Dan kun je zeggen. Ik ben het hoofd. En niet de staart. Maar dat betekent dat u moet gaan ontdekken. Wat? Alles maar wat erop, professor. Terwijl hij hem de professor kan. Daar baam ik meki. Professor de Pina. Mina, de professor heeft me Pina. Dat ben ik aan baam ik. Dat is maar een snap in de rij. Voor jama baam ik. Was maar dan aan mij. Look nou. In een plei stinkende biggie. Tingy biggie. Je plei wel geweldig de Pina. Terwijl je met een boyo, ik kan de multimiljonair. Met dat kan ik ons majaso. Amen. We hebben ons laten pakken door een vader mij takke. Wat perceptie salibis ma potji uno. Amen. Laat me even praten tot die zwarte mensen net als ik. Weet u dat de meeste zwarte mensen ondernemers waren en plantageboeren? Maar wat doet mij tegen? Ik ga weer. Dat is die as. Die de alle de presen hoe lassie. En de hele stad die baraf hoe teka lassani. Want zij waren niet zo. Zij waren blij dat ze. Hoe noem je dat? Vadekarasani. En vandaag verkopen ze het voor ons. Apostel in de preek is zo. Meteen de waarheid. Zeg de dingen zoals ze zijn. Alas wat ik zo baga. Zeg deze handen. Look hoe de anotak deze handen. Ze zijn gezegend. En de make money give me. Voor me kan bless me srevi. En me kan jeb trouwen. En God oh jeb me voor doe dat hier. Amen en amen. Kom als je gelooft, geef de Heer een applaus. Dat na bribi. Ik heb een situatie een keertje meegemaakt. Dan doe ik een situatie. Dan met de Heer maar lukken. Wat maak ik me? Met bribi in Sangado pot in me. I can just walk away and start all over again. En hij de even effectief. Want wat men vaak vergeet, a blessing, some God put you in you, de in you. God zegent wel mensen en doet extra blessings komen via mensen. Maar in jou heeft hij iets gezet die jou kon maken tot een succesvolle persoon hier op aarde. Maar in Morocco was wat ik zo. Dat Morocco naar jou anu. Naar Morocco naar jou ede. Look at you as wat ik moest zeggen denk je. Ina moest zeggen volg nog maar je moest zeggen denk je. Amen. De meeste mensen naar boe. Akobare boe. Je yeah, boe. No, no, no, no. Voorzi bar boe. Snap even. Zeg dat maar bar boe. Amen. Lu gua sebatak ada UI tak gimana UI bedul. Ik weet niet. En wie is dat preekje die zo draai want trade? Mi e preeka preeke giu. In jou heeft God genoeg competenties. Ik heb een mooi woord. Maar me bedoel, sande in jou genoeg talenten, mogelijkheden. Die jou kan helpen om zelf voorzienend te zijn en ook anderen kan zegenen. Look what's my taka you, am I taki? And me white I tak you ook toe. U die kijkt en luistert naar het programma, you met taki. God heeft u gezegend, u bent gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Je moet alleen gaan ontdekken, wat moet je doen? Ga je kletsen op aan in hem te drapen. Look nou, man zei tak ja zo. Ama men de surdati. Taka taka taka taka taka taka dok dok dok dok dok dok dok. Mi lukasani, mi tak namang. Namang. Fos mi trong komandan militaire polisi nou. Mema bif dede namang, mi namang wakti so langa. Mi tak no, in mi wan sande sa moro dan dati. Ik weet niet wat het was, maar ik wist in mij en ik zeg iemand van daar. In jou is iets dat groter is dat jij zelf weet. Toen een vriend heeft me bel me, hij zei SLM voor werk. Weet niet komen werken als wachter, met die luiden. Met die de militaire politie te me kong. Daar heb ik een milik wachter. Hier is maar, Stephen. En dan is er een bebari dat in you wants een biggie mora wachter. Biggie lek wachter, je schiet je einde. Met die jouw antorium, jouw antorium, jouw antorium. Ik heb wat tori. Mete ka wakter roka security roko. Weta ka nga moi roko wa moi nento. Mete ka security ma wakter roko security. Asma tak nee, je gaat geen wakter zijn, je gaat security zijn. Mete ka wakti ma roko, nou hoor me voor de kijk. Maar ik heb wel onthouden dat ze gezegd heeft, je bent te geschoold, je bent te intelligent, je hebt te veel in jou om daar te blijven. Begin als wakter en eindig als baas desnoods. En ik ken de periode dat ik rokken naar SLM. Dan moet ik een wachter drapen. En die op een poort. Die is een biggie boy. Epsa. Je tak de dagdirecteur. De mij luk je leek jouw pies poepen. Mijn midwaman. Mijn doe mijn best voor dat dagdirecteur. Maar luk me zo. Maar wat ik adoro. Ik dacht, Samsa. Als we lag hem de. Mami na best pang, tembe kistro bang ade mami, tak mi sap dati, mino eindek lek security mana SLM.

0: imuroko alas mameksanga anu efi mameksanga ifututu imbije uroka wa presi mapei bije uroka wa presi ano drape your end want you there on your way to your best. Your best is yet to come. Lang verhaal kort te maken. Bagadat Mitrong, assistent magazijnmeester. Mi bawa bung geweldig meneer drape John Stomp amat actieven met Johan Sandinho. Koroko na ngami. Mo yepi ye yep mi drape na Sandre de mambo kis de MD wat een plein nem baka mi gade. En die tactic. Ah, Korsoumang. Korsoumang wel leide MD tactic. Amantak da you e beheer am magazijn gimme. Amantak me shasa ninyu. Yep what? Dus dan mi go drape meneer Stomp. Leer me roko, me leer roko, me bije, me moto security ga trasani. Maar toch in me, was aan ben desantak, dit zijn, alas wat mekso, bar arbeidsmomenten. Mim tek ip ti ervaring. Mim leer van ego in wan bije bedrijf. Leerperiode. Overal waar je werkt moet je zien als een leerperiode. Was bij verstand zijn met Akibarwa, amen. Was bij dat nou een proces naar your best. Wat proces naar je best. Dus met doe misani en later met dat aan het DC. Was aan moord, wat met ik mee. Hij dan is dat korok aan mij. Dan ik kon naar vraag, naar tronk en klaarder. En met tegen eerlijk, de padat is Shimono. Maar goed. Mijn sabbat me bij keer helemaal mee. In ieder geval bij Shimoni. Bij je make money. En dan bagadat dan. Dat ook oké. Met je goa rectus aan de boom. Wegwezen. Met dat heren. No. Wegwezen. Gewoon op mij vertrouwen. Met dat heren. Laat me geld maken en geef aan die pastors. De heren dan. Bijbelschool. Oké, in mij wist ik dat er iets groter was dan mij. En de rest is history. Amen. Mensen, waar u bent nu, komt eigenlijk van mijn matibota. My present position is not my final destination. Zie je? U bent op weg naar iets dat groter is dan jou. Al zit je in de put. Al ben je, voel je je gevangen. Zolang je ook was, maar mek zo. Gado en meka pasi klarigio. Sabe sanga Jozef. Na uroka be uroko da vrouw be waloing. Terwijl be uroka vrouw probeer vloing. Adoro in a gevangenis. Terwijl be uroko in a gevangenis. Etrong. Massa e coördineer, waar is hij gekomen? Paleis. Sommigen van u, nee, u allen, meneer beperkt nog eens maar. Alles was aan wanneer u de bestemd voor doro in een paleis. Voor doro tap hoogten per nooit iedereen. Bijbelboek dat wat geen oog gehoord heeft, wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft, wat nog nooit in een mensenhart is gekomen. Dat heeft God klaargemaakt voor degenen die hem lief hebben. Koluk heeft mama toe man zag op dekati, ja tak, apostel aan mij taki. Is dat alles maar door doen mee, maar mijn wat tweede keer. Was maar dat apostel aan mij taki. God op het paleis klaar, ik hem. God op het biggie zand klaar, ik hem. God op het machtig zand, ik hem. Tite, na leerproces. Op weg naar mijn beste dingen. Look what's my mix on. Terwijl mijn uroko, God is set me. Terwijl mijn uroko, God is make it klaar, de door heeft me. Terwijl mijn uroko, God is bezig en vorm me. Terwijl mijn uroko, en kijk in mijn karakter. Terwijl mijn uroko, God is set me gone. Maar de sleutel is, u moet werken. De sleutel is, u moet bezig zijn. God wil hebben
1: dat wij op die plaats komen. Kijk, er is heel veel gebeurd, maar één ding moet u nooit vergeten. Wat God als eerste heeft gesproken, blijft altijd bestaan. Hij zegt bijvoorbeeld tegen ons, in de zweet uw aanschijn, zult gij brood eten. Dat betekent, zolang je uroko, yonyang. Look wat dat geeft in uroko, yonyang, agrasi yonyang. Maar zolang je uroko, God will make a way, where there seems to be no way. God om me kwam passe. Rek je ogen niet op mensen. Doe je werk. Alles maar doen. Trouw. Met zo'n aan u. Ga op tijd aan het werk. Was maar dat ik moet loyaal zijn. Ik moet hard werken. En dan kan God mij verhogen. Waarom? Spreuken 11 vers. Spreuken 10 vers 22. Dat de zegen. Spreuken 10 22. De zegen. Des Heren. Maakt rijk. Zoeken voegt er niets aan toe. Was maar make sure. Terwijl mij uroko, God bless me. Terwijl mij uroko, God open me. Terwijl mij uroko, God set me kong. Oké, okay, zeg het. De zegen des Heren maakt rijk. Zoeken voegt er niks aan toe. Heren, uw zegen maakt rijk. Ik ben gezegend door u. Dus ik kijk uit naar uw rijkdommen. Halleluja. Laat wat toe, man. Laat wat toe, man. Luister nou. Wat u niet begrijpt, dat u moet werken. En terwijl u werkt, je hebt arbeiden en werken. Uw werk. Kom je swing even. Uw werk moet uw hobby zijn. Maar swing even. Wie werkt op een plaats en je bent niet blij? Feit dat ik me begaan loest die de. Boom, migwe. Broeder, ora sanami. Kom je de ano. De eerlijk man. Even je bent maar loest. Oké. Dan moet je aan de man dat hij. Oh, want u eerlijk fraude. Wat knaagt je? Dat ding dat je knaagt is jouw roeping. If you love him, go rock and up to no. Be you doing something up to you, study direct him. If you love, like for man, he say, film me boom boy, film me boom. In a film me boom. Yata, he mag seke even, film me boom. Me go so, him seke, me go so, seka san him ting, so she, yeah. If I'm a lobby at this, he's up that as an this, if I'm a need thing, can't throw a man rock on. Maar op die manier amai meki zani dum taka taka taka ta. Namit actie was sa actie ama om je wat reclame. Wat dum sa amai meki namai dat ik je zeggen mooi hoor. Ja. Ja, als je iets wil kopen kan je met mij komen. Ja. U gaat niet vergeten. Ha. U komt en koop en we zet die kom. Nam actie ama ook sama. $400. Met actie ka? Volgens mij mogen daar ook dat die. Amai mek dum, amai takip ti reklama fobarki dala. Sommige van u werk 8 uren lang in het doet dat. Ja, man, dat is dan gewoon bakken zijn. Ja, dit is, als u wil gaan naar Kotakmi Apwansak, Steven sa, ga naar Steven, dan ga je lekker piepen en eten en alle soort sa. Amai tak de soort sa, dat. Amai zei regim tubarki dala. Alas mataki, creativiteit. Maar om creatief te zijn, moet je willen nadenken over je leven. Wat doet Messi? Mabba. Wat doet Messi? Hij schopt een bal. En u betaalt om er naar te kijken. Als je het doet, Sani, alles maar met zo baga. Leslesi, en dan valt nog eens maar op. Als je het geweldig doet, of val ons maar op. Is dat een beetje bedrijf het doen? De look op de beste man naar de concurrerende bedrijven. En if they see that you steek uit de mijn poeri drapen, de mijn paai tweemaal. Was maar ik zo. Dat ik moet loyaal zijn. Ik moet excellent zijn in mijn werk. Dan word ik een persoon van value. Een persoon die waarde heeft. Warde, te met ak warde, met ak over money. Was maar me klap. That's my one by you. It's my one up you. Je begrijpt dat met ak. If je rok aan present, my hoor krak figuang aan ontslag bij je. Warde. Hoe net ak waardeloos lek mens, maar waardeloos als arbeider. In de waman. Dat is waarom ze nodig u uit. Wie wil hebben dat mensen je uitnodigen? Dat if a man dat de. If a kom, als u maar komt met die $100. Ik kon no man. Ja toch? De man hier is justing. Mina me begrijp pas aan niet. Maar nu me begrijp pas aan niet. De pastor, te wat tussen mijn bel met dat extuur. Iemand dat apostel de in afkong. Vooral de bigisma. Met dat extuur pas in afkong. If in af zijn no wans. Maar als u niet kan komen, hoeft niemand te komen. Nu ben ik dat ding gaan begrijpen. In die mensen ogen heb ik veel waarde. Wie is me komen, mis na 5 minuten om me mis ik me aan hun hangen ding, de vinden we een biggie sani. Alles maar make sure. Om hier te komen, make sure, dan make sure. Terwijl me preek. Om hier te komen moet je arbeiden. Om hier te komen moet je een naam maken. En jij gaat die naam niet maken, God gaat die naam voor je maken. Om hier te komen, dan doe zo door, want nou rokken je rokken. Ik ben maar met zo'n jima, maar ik denk naar Loma, ik prik is op, dat doe ik wat. Maar het heeft te maken met het werk van je handen, met zo. Terwijl je rokken, want mijn schief is rokken, want ik me op een boekhouder van nou doe, hé, tek een meisje dat die. Hé, rokken draait in een pijnboom, if je bellen, je tegen je pijn dubbel, ik ben met zo. En hoe komt dat? Door jouw gedrag. En was wat aan met zo? Hoe komt dat? Door jouw inzet. Was wat aan door? Hoe komt dat? Door jouw loyaliteit. Hoe komt dat? Door jouw, vader mijn kare, excellentie. Kom on, doe het aan, doe het. Mi buroko. Tak mi nano. Tak mi buroko. Nanga mi her ati. En terwijl me buroko, gado o opadoro. En gado o creëer mogelijkheden, Jimmy. Zij de om. Dat doe je op die straf. Omdat mi e uroko. Maar heb je de uroko in ook iets next? Niemand wil luie mensen hebben. En mo sorry u, tot slot. Mo die toe tekst. Spreuken 18 vers 9. Wat zegt de Bijbel daar? Hij die traag is in zijn arbeid. Is reeds een broeder van de verderver. Mag ik het hebben? Hey, hey, die traag is. Je redt op een beetje, je redt op een tekst. De man zei: lees dat tekst nog actief korokong aan me even traag. Maar bij me boek dat je nou een broeder voetbal. Je poor me uroko, je hoor maar baka. Je jim ook een bloeddruk in plaats van je hebt mijn uroko. Look, was maar dat in een traag in je uroko. Alles maar dit zo, dat in een traag. Maar te pas actie was aan in. Ik reageer. Maak zo even, ik reageer. Ik stel. Wanneer zijn de stukken klaar? Met elkaar nee toch? Zo maar, nou was maar een Evelien, ja toch? Evelien, nou was maar een Evelien, oké. Okay. Kom hier met wanneer? Steffi. Wanneer zijn de stukken klaar? Over een uur, baas. Over een uur, je gobaga. Dit is aan de bijten. Baas, ik had platel en buikpijn. Ik ga door. Oké, okay, wat is dat moet ik het toelezen, moet ik het drie lezen. Dan laat dat maar dat school atras maar vroeg aan mij. Mik zo. Dan maak ik snel. Ik snel. Wat is mijn grabo? Dan komt die al laatste wang. Spreuken 14:23. In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn. Maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek. Is dat de man zei pak hier de tak? Waar want jij roko jazo in elkaar in maar met maar met tegen verleden pa mo yagi u. Hier de pak. Apostel, dat hoor ik me voor boy. Roko, where is my idea? Moeite vallen arbeid, dat betekent je mek moeite. Was maar mek moeite. Pik ik aan mij, mek moeite aan je aan. Je mek moeite. lees wat staat daar. Er zal er altijd voordeel zijn. Kom, je leg je uit in Sranafasi. Ik heb baas Etaki. En dan was er baas Ekong weekend. Baas Etaki. Ik heb wat mannen nodig die extra kunnen werken. Voor zo'n man Bataki met dat baas midden. Tangala samang. Amas pertama bij amatak. Minus pangs reime de ba. Faf de tramang. Weet je wat dat heeft gedaan? De baas begwe baas tak reime. You reime waji gong. You put me waji. Dus in bereken fos mi ben reide waji disi. Mi ben de assistent makasein man. Ma baas ben mek mi reine hebi Toyota. Dat de me reine met tak gado. If baas eshi dat mi karea waji. Uda yusref eshi. Dus mijn oefen, dan ben je claim de wadje. Look on. Moet je een voorbeeld. Ik, is niet beledigend. Maar zijn weinig jonge mannen hier. Zij ik probeer voor connect naar mij. Dat ik kan tegen me, hey, take me wadje go wasi. Of hey, ik ben een wiki. Maar aan mijn vrouw. Ik kan tegen wadje tegen chamigwe, ik kan go koiri. En te me draai babaka. They're not there. Want Alamana Bishop. They're not there. Ik krijg vaak. Eigenlijk de zand is in de tak. Maar wat je pons man. Ik krijg vaak alleen naar Nikeri en Koroni en terug. Nou, een jong boy naar de tak. Hé, kom rengen een apostel. Terwijl je rengen op me, ik rengen een ranger. En mijn snorka bakas en terwijl je rijdt aan gado. Sasa de man dee. De misre voor rea waar je die zie. Wans matak je oefen. Leerproces. Amen. Mensen moeten niet onderschatten. In alle moeitevolle arbeid. Is er voordeel. Zodra je je poasma. Zodra je doen aan die wansma. Gado is je en vink je af. En wie is als man een man blessie? God will bless you. Laten we de Heer een applaus geven. Come on, even preekie potie op ons snappu. En die God will bless you.
2: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
3: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom. Want het is inspirerend en opbouwend.

0: Tell him what you need.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 224188.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je het checken, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day, you know, jere. Historex abuwa nyu verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, bab. Verfi. Na a nyu merk top. En a verfi dizi. Giu na voordelig torija. Ama ab waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jo bouw. Dus, if me bede you. Mibo Fair van Fair Fair. Fair Fee by Historex.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: Skip. Das Skip.
1: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, na Skip, na View.
3: Hey yo, dat heb je een plan in combinatie. We gaan het eigenlijk goed kunnen als hoop in Alibi. Ik kan Jezus Christus daar omindri. Jezus Christus en Libi. Alla zijn doe. Dat ik maar schrijf niet aan die. Nu zit er gewoon shit af. Want kijk idee.

strijd is niet tegen de mensen, maar tegen de boze geesten van de hemelse gewesten. Satan was ooit een engel, maar hij koos ervoor om het te verpesten. God heeft wat je nodig hebt, want hij geeft je het beste. Hij is niet blij als je dingen kent, dan begrijp je zodra je mee je hart hebt. De wind kan schaduwen.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
1: Je voor maatstraat die in apprecie

Yo, ik ben Amelo Junnery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Het is 2 uur.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are you.
5: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: pakket à la serre.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected à la serre.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected à la serre. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.

0: skip. Das skip.
1: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, na skip. Now you.
3: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: No se ebanda shine in ons stambe te scucha Radio Shalom.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwosso of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matthäus 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

your number one fans radio show. 94.5. 94.5.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 5 uur.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Alla jublasinjang, Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u ap apart

0: privé-camera bij je kan horen je visa. En terwijl je geniet, we zitten aan Nyang voor Bless Your Tongue. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Thank you, cause you keep on blessing.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

keurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: skip. Dat skip.
1: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
2: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani, naskip, naviu.

0: discrimineren die alles willen zeggen.
1: Ja.
0: Belangrijk is wel gewoon dat je aangeeft welke medicatie je gebruikt, welke bloedverdunning je gebruikt. Kijk, de tandheelkunde is heel dynamisch.
1: Ja.
0: En ja, patiënten die vaker zijn geweest bij een tandarts of bij JTV, mm-hmm. of gewoon door voor medische behandelingen zijn gegaan, mm-hmm. hebben in het verleden dus vaker gehoord dus dat men moet stoppen met bloedverdunners en zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wil, laat me ook heel voorzichtig zijn hoor. De medicaties zijn belangrijk, dus men moet weten wat voor medicatie men gebruikt. En aan de hand daarvan kan de behandeling dus worden aangepast.
1: Okay.
0: Toch, dus dat is heel belangrijk om te weten. Maar helaas, Ian, moet ook eerlijk toegeven, heel veel mensen kennen hun medicatie niet.
1: Mm.
0: Ze drinken het of gebruiken het jaren. Mm-hmm. En wanneer ze komen voor een tandheelkundige behandeling of een ingreep.
1: Mm-hmm.
0: Ja, bent u hypertensiepatiënt? Ja, gebruikt u medicatie? Ja, wat gebruikt u? Bloedverdunner. Welke bloedverdunner? Die witte, die ronde.
1: Mm-hmm.
0: Als professioneel heb je me niet geholpen. Want kabel is ook wit. Is ook groen, snap je? Het is belangrijk om te weten wat voor medicatie.
1: Maar om je even te onderbreken hoor. Mm-hmm. Waarom stelt hij zo'n vraag? Wat doet die bloedverdunner? Wat voor link is er?
0: Het zit in de naam, het verdunt het bloed.
1: Okay.
0: Toch, dus een behandeling kan dan daardoor, dus als je bijvoorbeeld stel een kies trekt of je bent bezig schoon te maken want het gaat bloeden, is de kans dan groot dat die persoon gewoon gaat doorbloeden.
1: Mm.
0: Snap je? Dus vandaar die vraag. Dat bedoel ik met deze mensen weten dat ze ook vaker zijn geweest.
1: Ja,
0: ze zijn
1: misschien
0: ook vaker teruggestuurd geworden, want voor de veiligheid zeg je van, op advies van je arts of je specialist, degene die medicatie voorgeschreven,
1: mm-hmm.
0: die moet toestemming geven.
1: Oh,
0: dus vandaar dat denk ik dat die vraag komt.
1: Ja, ja,
0: maar, zoals ik zei, het is belangrijk, je kan meteen toestemming vragen, maar dat is ook iets waar wij jaren heen hadden geworsteld.
1: Mm-hmm.
0: De mensen kregen de medicatie en het is sowieso belangrijk, want je algehele gezondheid is belangrijk. Maar ze worden niet echt erop voorbereid.
1: Ja.
0: Toch, ze kunnen bijvoorbeeld krijgen bloedverdunners, ik noem maar een naam, laat

0: ทำมาร์คูมาร์ and อัตวอร์จะนี่เขาจะฟังเองมอเตอร์เจนนั่นจะตันตุกันดอกอินอฟอันเดอร์อินคริบิวกอมต่อรุ่นน้าเมย
1: ์
0: สูสูดัติทูสเตมิกาฟีซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราได้ and that's another the arts of so another people มาดีด้วยแล้วก็ information of the information ก็สำคัญเลยว่าอย่าสูวิสู the mensen มุ่งแต่ดิสนีย์ bloodfulness gebruiken of anders of medicatie gebruiken maar koppel ook terug van hey als er wat is of als je door voor wie zo wordt of als je een of andere behandeling moet doen of een andere medische behandeling zo kunnen ze tenminste formuleren van kom terug naar mij of laat je eerst checken of maar dat gebeurt dus dan sommige mensen niet meer verlof sommige mensen niet meer en dan komen ze daar aan en dan krijg je
1: vervelend,
0: te horen
1: vervelend,
0: je kan je niet helpen want je moet eerst toestemming krijgen van je arts snap je dus dat zijn ook dingen die we along the wheel dat zijn groeipijnen dat zijn dingen die we moeten leren maar zoals ik het zei ik zei het al in het begin althans bij ons voorgesprek dat ik wil die verandering zien. Het is wel mondjesmaat. Maar de Surinaamse samenleving is nog niet dental-minded. En dat kan ik in mijn 14 jaar kan ik een beetje linken aan onze cultuur. Ik zei al, wanneer gaan we naar de dokter? Wanneer we ziek zijn. Pas als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. Dus pas als ik kiespijn heb, dan pas ga ik naar de tandarts. En dat is niet de stijl. Omdat je dan meestal laat ontdekt als je gaatjes hebt. Je laat ontdekken als zo'n kies bijvoorbeeld nog gered kan worden. Als je gaten hebt, als je tandvliesontstekingen hebt, parodontitis, dat is een erge vorm van tandvliesontsteking. Waarbij je bot dan is aangetast en dan bijna een slechte prognose is, kan je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen die je vaak hoort. En een heel simpel voorbeeld dat ik altijd geef aan mijn patiënten is van... als je stel bijvoorbeeld ooit eens bloed ziet uit je oor komen, je longt wat dat eraan. Als je oog bloed, je longt wat dat eraan. Waarom niet dezelfde mentaliteit als je tandvlees bloed?
1: Ja.
0: Dat hebben ze niet. Ze zeggen, maar ik heb misschien hard gepoetst of ik heb zwakke tanden of je hebt geen zwakke tanden.
1: Ja.
0: Het is niet normaal als je tandvlees bloed. Je kan niet poetsen in je tandvlees bloed, er is something wrong. Toch dezelfde denkwijze, dezelfde manier van als je bloed ziet komen uit je oor, uit je hand of uit je... Je long wat dat er wel gaan naar de tandarts. Zeg van, ik wil een controle doen, want wanneer ik poets, zie ik dat het bloed. En het kan misschien iets zijn, misschien heb je te hard gepoetst bij wijze van praten, maar het kan ook zo zijn dat je werkelijk tandvliesontsteking hebt. En je weet er niet van. En dat moet dan behandeld worden. Maar dus die mentaliteit van, pas als ik pijn voel, of pas... Je wordt een jaartje ouder. Ga voor een algehele check-up. Ga ook naar de tandarts om de 6 maanden. Dus die link, die bewustwording moet er zijn.
1: Ja.
0: En ik snap dat tandheelkunde duur is. Maar zoals ik zei, het is maar 100 SLD. De controle kost bij ons maar
1: 100 SLD.
0: Maar 100 SLD. Barkie. Kan was een saboenko moro barkie. Zo'n zandier moro, snap je? En dan kreeg je dat uitgebreid een ik kan zeggen, een diagnose van even om te vullen, even om schoon te maken. Weet je, en dit en dit en dit. En dan kan er dan een plan. Wordt er een planning voor je gemaakt. En je kan er dus bij zijn, de tandheelkundige kliniek van ons.
1: Ja. Oké. Nou, dat is dus antwoord op de vraag van Steve. En die mevrouw zei van, doen jullie aan bijscholing?
0: Ja, sowieso als het gaat om bij- en nascholing, dat doen we. We roepen ze klinische avonden.
1: Okay.
0: Dat hebben we. En het zijn dan verschillende onderwerpen. En aan de hand daarvan doen we dan die bij- en nascholing. Moeten we aangeven dus dat we ook volgens de internationale standaarden werken. Zoals ik je zei, de opleiding is een bacheloropleiding momenteel. Dat is een HBO-opleiding. Het is in 2016 een bacheloropleiding geworden.
1: Ja.
0: Dus we leveren helaas geen jeugd aan verzorgers meer, maar oral health therapisten. Dat is een mooi woord. Heb je woord toe. Oral health therapisten is dat we afleveren sinds 2016. En we doen aan BNA scholing. Tandartsen die komen, artsen die workshops verzorgen. En ook mondhygiënisten en zo die allemaal verzorgen.
1: Ja.
0: Dat hangt eigenlijk sowieso van het onderwerp af. En ook de relevante dingen. Kijk, bijvoorbeeld, we houden rekening met de ASA-scores. Dat is een score wat je krijgt vanuit de medische kant. Omtrent contra-indicatie. Dat zijn dus in situaties waar mag je wel in welke staat of kan je handelingen plegen. Moet je stoppen, moet je remmen, moet je doorverwijzen. Alles zijn dus internationaal. En we hebben nauw contact met tandartsen. Er zijn tandartsen binnen de organisatie. zijn tandartsen die ook de opleidingen verzorgen. Dus, ja.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Heel lang terug hoor. Mm-hmm. Dan hoorde ik, want ik wilde eigenlijk mijn gebit laten schoonmaken.
0: Mm-hmm.
1: En mijn tandarts kon toen de tijd niet. Mm-hmm. Waarschijnlijk was ze uitlandig of mm-hmm. zo. Maar ik wilde heel graag mijn tand schoonmaken. Maar dan vroeg ik nog, was het een vriend van me of een familielid van me?
0: Mm-hmm.
1: Zei van, moet ik naar jeugdtandverzorging gaan? Mm-hmm. En ze zeiden toen van, no, je nou naar jeugdtandverzorging. Mm-hmm. De man grof hoe langer is mm-hmm. aan dat hij. Ja. Is het waar?
0: Ja, dus je hoort, zoals ik zei, er zijn sowieso verbeterpunten. De vraag is, ja, wat is de mangrove? In die zin van, ik ga het niet anders doen aan banken schrijven, we krijgen soms klachten.
1: Mm-hmm.
0: We pakken ze aan, we hebben een klachtencommissie.
1: Mm-hmm.
0: Maar zoals ik zei, de mensen worden opgeleid om goed om te gaan. Maar ook het communiceren met de patiënt is heel belangrijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik ook altijd te doen. Kijk, iemand die voor het eerst zijn of haar gebit gaat schoonmaken.
1: Ja.
0: Je mag verwachten dat het niet...
1: Het gaat een beetje pijn doen.
0: En de vakterm is tandsteen. En je hoort het al in die naam.
1: Ja.
0: Het is precies zo hard als steen. Ja. Er is apparatuur, toch? Er is apparatuur dat het vaak gemakkelijk... Maar het apparatuur, dat ik over is, die machine, komt niet overal. Dus je gaat met de hand bepaalde zaken moeten doen. En het gaat pijnlijk zijn. Ik ga het niet ondersteunen aan banken schuiven.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet de patiënt ook erop voorbereiden.
1: Ja.
0: En las ook pauzes in. Als die persoon het echt niet kan verdragen, stop. Weet je, dus gewoon even, oké, ik neem een pauze. Of doe het beroepen het per gebied. Mm-hmm. Al moet je alleen bijvoorbeeld de onderkaak voorin alleen doen. Alleen voor als mijn kong in het oor is. Ik heb van patiënten ook gehoord dat ik ruw ben. Maar wanneer ze dan elders gaan staan, boy,
1: liever was ik denk.
0: Maar wat ik zo ook zeg, hier ga je het even voelen hoor. Dit gaat even onprettig zijn. Weet je, omdat je echt goed soms plekken hebt, er zijn locaties soms in de mond. Het gaat even pijn doen hoor.
1: Mm.
0: Maar ik wil geen zachte heelmeester zijn. En dat leg ik de mensen ook uit. Ik kan ook heel subtiel voor je schoonmaken, maar ik doe je geen goed. Dat over een paar maanden.
1: Kom je weer terug?
0: Kom je weer terug. En weet je wat het mooie van de zaak is, Ian? Stel, ik probeer de patiënt te pleasen, toch? Dus door er hem of haar geen pijn te doen.
1: Ja.
0: Dan ga ik dus, dat wil zeggen dat je niet echt grondig schoonmaken.
1: Ja.
0: En dan belandt deze persoon bij iemand anders.
1: Oh.
0: En dan je vertelt me.
1: Ja.
0: Ik heb schoongemaakt.
1: Ja.
0: Waar ben je? Je hebt nooit de man op boek. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Ik heb liever van, laat mijn werk goed doen.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer die persoon elders belandt, maar dacht, maar dat is wel goed schoongemaakt. Oh, het gaat pijn doen. Ik heb eentje gehad. Ik heb die man helemaal begeleid. Hij kwam voor het eerst schoonmaken en hij had heel veel tandzien. Maar hij had pijn.
1: Ja.
0: Maar aan het einde zei hij me voor, ik ben je dankbaar. Want die switch heeft hij ook gezien. Want je merkt ook meteen het verschil. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Je gebit heeft ongeveer, je tandvlies heeft ongeveer een week nodig om goed te herstellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je na een week al verandering ziet, dan zie je ook dat die mensen, En meestal is het misschien de eerste twee behandelingen die echt pijn doen. Maar daarna vraag je regelmatig om, de man gaat morgen. Want je leert hoe je moet poetsen. Want zoals ik zei in het vorige gesprek. Wat is goed poetsen? De meeste mensen, ik kan poetsen.
1: Mm-hmm,
0: Wanneer je in de stoel komt en ik heb die plak verklikken tot is in het midden. Ja. Dan de man is krikkie. Dan de man is krikkie.
1: Ja.
0: Dus om weer antwoord te geven, het kan. Maar zoals ik zei, je gaat met de patiënt moeten praten. Je gaat de patiënt echt moeten sturen en begeleiden.
1: Ja.
0: En vooral, zoals ik zei, je moet om de 6 maanden komen. Stel, iemand is 20 jaar, is nooit geweest.
1: Mm-hmm.
0: En komt voor het eerst, bas. Het gaat niet. Alle ophoping voor tandsteen, dat ben. Het is precies zo hard als steen hoor. Sommige mensen, hoe is die van tandsteen free? Wanneer je soms bezig bent, dan zie je dat de meeste mensen een face shield hebben. No, het is niet om te lachen.
1: Ja.
0: Het is precies zo hard als steen.
1: Oi.
0: Dus het gaat, en je tandvlies is gevoelig op dat moment. Dus ik snap de mensen hoor. Maar like I said, we moeten met ze praten, we moeten die mensen begeleiden.
1: Ja. En hoe zijn jullie van plan dus dan om deze informatie eigenlijk te verstrekken? Doen jullie ook op social media jullie dingen?
0: Dus we zijn wel actief op social media, maar eigenlijk wat ons sterk maakt is eigenlijk dat we gaan naar scholen. We zijn, as we speak, is er een delegatie momenteel naar Coroni en naar Wageningen. Waarom? Omdat de maand mei is voor ons de poetsmaand. 7 mei is de nationale poetsdag. 7 mei 1993 is onze mascotte ontworpen geboren.
1: Oh, yeah.
0: En in dat kader hebben we dus dan gemeend om in de maand mei, of met name op 7 mei...
2: Hallo?
1: Oh, hoor je punt, Ivo. Yes. Ja, goedemiddag, u bent in uitzending. Of goedemorgen, sorry.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Hallo?
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Nee, hè? Oké, de persoon hoort u ons niet. Oké, geen probleem. Als u ons niet hoort, kunt u altijd nog even, als u een vraag heeft, een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Yes? 8-7-5-5-3-5-8. Dan ben ik zeker dat uw vraag beantwoord wordt.
0: Yes.
1: Van u wel.
0: Yes, dus 7 mei is de Nationale Poetsdag. Mm-hmm. En in dat kader houden we dus jaarlijks... willen we awareness brengen binnen de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar is het thema de tandenborstel, want we koppelen elk jaar een thema daaraan. De tandenborstel, en het is een middel dat we vaak gebruiken. Het is een voorwerp dat we dagelijks gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Het is bewezen dat de tandenborstel meest gebruikte hulpmiddel is.
1: Mm-hmm.
0: En er is nog steeds onvoldoende informatie over de tandenborstel. Dus we zijn hebben gemeend om de functie van de tandenborstel, dus waarvoor wordt het gebruikt, hoe onderhoud je een tandenborstel, want dat is ook heel belangrijk, en hoe kies je de juiste tandenborstel voor jezelf. En dat doen we op de verschillende scholen. We zijn naar VOJ Kwarasan geweest, Milo Kerklaan, we gaan naar Milo Wageningen, Tata Kalin, we zijn naar Milo Meerzorg.
1: Mooi.
0: De Renkewitz School doen we morgen aan. OS Flora 2 doen we aan. Het zijn een aantal scholen. En dat is gewoon in het kader van 7 mei. Dus we zijn hier en daar bezig. We krijgen ook vanuit de samenleving, de praktijk, voornamelijk over de scholen, aanvragen. Maar zoals ik ook zei, we proberen zoveel mogelijk de scholen aan te doen. Maar we hebben ook die mankracht nodig. En daarmee ik wil zeggen sukkelen, maar dat is eigenlijk onze zorgpunt in het groot formulier.
1: Ja.
0: Maar we hebben aanvragen vanuit Galibi, we hebben aanvragen vanuit Mungo en we gaan naar daar. We zijn bezig met een project. We zijn ook bezig fondsen te genereren, want dat is ook belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: In het verleden heeft UTV zich daarvoor heel sterk gemaakt. Mm-hmm. Maar je moet ook nagaan, dat praat ik over misschien 30 jaar terug, 20 jaar terug. En dan was het dus het ook een hele andere community. Er zijn een aantal mensen met pensioen. Er zijn een aantal. Dus het is give and take. Instroom, uitstroom. En we hebben ons altijd hard en sterk daarvoor gemaakt. Ik kan me nog heel goed dat ik ook van scholen werd gehaald. Want dat hoorde ook. Jullie komen niet meer naar die scholen. Jullie worden niet meer gehaald van de scholen. Het is een beetje anders. Of times have changed. Ook nu met het nieuw burgerlijk wetboek. Wel toestemming, geen toestemming. Dus het is een samenhang van een aantal factoren, sorry. We willen. Ik weet wel dat er sommige projecten zijn waarbij we dus wel nog leerlingen halen van de school om de polies, de klinieken te bezoeken. Maar we zijn wel actief. We hebben programma's waarbij we dus vanaf de consultatiebureaus beginnen.
1: Oké.
0: Want zoals ik zei, de doelgroep is 0 tot en met 18 jaar. Dus we beginnen vanaf de consultatiebureaus. De crèches.
1: Ja.
0: Toch, die hebben ook heel vaak gebeld. We hadden ook een heel, heel, heel goed draaiende crèche-programma. Dat wordt dit jaar weer opgepakt. Dus dit jaar, laat zeggen november, gaan we weer starten met de verschillende crèches. We gaan naar de crèches. We trainen en leren de crèche-leidsters hoe ze moeten poetsen. En dan, weet je, along the way gaan we dan weer naar de scholen om vanaf de kleuter B, eerste klas, weer te poetsen, leren. En dat is de achterliggende gedachte. Dus blijf ons volgen. Er zijn scholen die sowieso ons contacten. En dat mag. En het wordt goed genoteerd. En we maken er dan ook afspraken. En ook in het verre binnenland, zoals ik zei, we zijn die doelgroep niet vergeten. Ik heb een mail ontvangen van, zoals ik zei, een school te Galibi, een school te Mungo. We zijn bezig met de projecten. En als er ook anderen zijn die graag willen dat de organisatie een bezoekje moet brengen, dan doen we dat ook heel graag.
1: Ja. Oké. Ja, ik kan me nog heugen, like Jim Boy, dat je jeugd aan verzorging bij komt in Akomawene. Want toen de tijd was ik op Kronenburg.
0: Mm-hmm.
1: In Kommerwijnen is, mm-hmm. is eigenlijk een dorp.
0: Dorp, je moet oversteken.
1: Oversteken.
0: Ik heb daarvan gehoord.
1: Dit draap je helemaal bij Pandoro. En dan moesten we onze tanden poetsen. Je poetsen, maar toch je poetsen het dan niet.
0: Precies. Omdat daar ook die bewustwording moest komen. En dat zeg ik je. Poetsen en poetsen zijn twee.
1: Ja.
0: Toch, het is belangrijk, ik had je gezegd, de functie van het gebit is veel. Het is los van kouwen. Toch, dus dat je eten goed moet malen. Want ik vertelde je over mensen die die uittrekken en die disbalans brengen. Want wanneer je een kies hebt getrokken, is dat niet het uiteinde. Je bent verholpen van die pijn.
1: Ja.
0: Maar je hebt daarna, door het weghalen van een tand of kies, heb je disbalans gebracht in je gebit.
1: Ja.
0: Toch, waardoor dat plotseling de mij vertelde, die tand is lang geworden, want het is visata. Of je hoort, ik kou nu meer aan de andere kant.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat men ook vergeet, is door het niet goed malen van voeding, je eten niet goed kan verteren. Wat gaat dan gebeuren? Je maag gaat dan veel meer maagzuur moeten produceren.
1: Yeah.
0: Om het eten af te breken, om het eten te verwerken. Mm. En dan krijg je maagklachten. Mm. En dan lijkt die link misschien, dat was het, terwijl je gewoon je gebit moest aanpassen. Omdat je dus bijvoorbeeld veel hebt uitgedrukken.
1: Yeah.
0: Je moest een prothese plaatsen en zo. En dan was dat verholpen. Dan had je geen maagklachten, maar dat besef komt meestal laat. Snap je? Een ander ding is over articulatie, het spreken.
1: Yeah.
0: Trek bijvoorbeeld die voortanden weg of die hoektanden en zo. Je kan die klanken kan je dan niet meer maken.
1: Ja, klopt.
0: Toch, als iemand bijvoorbeeld een volledig gebit heeft, als hij dat gebit weghaalt, is die persoon moeilijk te verstaan.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus dat zijn de dingen, dat zijn een paar dingen. Yeah. Als je lacht, je ziet meteen dat, allemaal last van TV of allemaal Paul. Dus we noemen dat de esthetiek. Toch? Okay. Dat is ook allemaal wat er speelt. En mensen worden gepest. Hoor. Ik ken kinderen die komen van, die man lacht mij, want ik heb poort TV of die man lacht mij, ik heb een garage. Snap je? Dus het is heel belangrijk.
1: Oké. Nou, het is momenteel al 7:10. U luistert nog steeds naar Radio Shalom. We zijn in gesprek met Fanuel, die jeugd- en verzorging vertegenwoordigt hier. En het is allemaal interessant om te horen over hoe het allemaal toegaat bij jeugd en verzorging, maar ook hoe belangrijk het gebit is. En dat we eigenlijk de nadruk leggen op het verzorgen van het gebit.
0: Yes.
1: En hoe belangrijk het is voor u. Want ik wist niet dat bijvoorbeeld je maag eraan kon.
0: Ja.
1: Is dat niet toch? Dat het slachtoffer kan worden van een slecht gebit.
0: Ja.
1: Dus if you have one, if you poor, go fill in your hoe heet het? Een kunstgebit. En doen jullie dat ook?
0: Nee, dat doen we niet. Maar dat zeg ik dus, de adviezen geven wel. Dus want kijk, als iemand. Kijk, als je één keer strekt, middels orthodontie, dat praat ik over buigelwerk, kan je dat misschien wel niet alles zo mooi op zijn plaats krijgen.
1: Yeah.
0: Maar heb je bijvoorbeeld een paar kiezen uitgetrokken en dan ga je dan wel die moeten vervangen met een kunstgebit, een partiële gebit of een valide gebit.
1: Yeah.
0: En die adviezen geven wel, want kijk, zoals ik al zei, de mensen komen met een pijnklacht.
1: Yeah.
0: Dus je gaat de pijn sowieso verhelpen.
1: Mm-hmm.
0: Maar, abakapisimki, dat is maar ook dat je leeft. Je hebt 3 of 4 kiezen getrokken.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat dan onbewust ga je meer aan de andere kant kouwen.
1: Mm-hmm.
0: Stel bijvoorbeeld, je hebt rechts uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Dan ga je dus niet meer aan links kouwen.
1: Yeah.
0: Maar wat gebeurt er? Dat wordt daar overbelast.
1: Mm-hmm.
0: Dan krijg je dan nu kaak. Je kaak doet dan pijn. Kaak klaar. No, maar dat is dat niet. Dat is die disbalans. Want onbewust, ik bedoel, ik heb geen kiezen meer rechts. Dan maar kouw links. Maar dan met dan kouw links. Dan plotseling wat maand heb ik, boy, mijn kaak. Of dan plotseling word je krik, wanneer je mond open, maar krik.
1: Het is
0: overbelast. Toch? Terwijl er links en rechts kiezen zijn, zodat je dat eten ook kan verspreiden. En dan links van mij kan komen, ik kan komen rechts ook. Dus, het lijkt zo dom.
1: Ja,
0: of niet dom, maar het lijkt zo gek. Maar we onderschatten het, weet je?
1: Ja, klopt.
0: Een ander ding waarom we ook die stress hebben gestrest over de tandenborstel, is het belang van de tandenborstel. Weet je, de mensen, ik moet poetsen. Ja, klopt. Die tandenborstel is er om tandplak te verwijderen. En tandplak is de boosdoener, omdat in tandplak er bacteriën zitten die ontstekingen en gaatjes veroorzaken. Het is een heel proces, maar als je tandplak verwijdert dus in principe ook die bacteriën. Er zijn 4 factoren nodig om een gaatje te veroorzaken, want een gaatje is een proces dat komt. Je gaat bijvoorbeeld niet vandaag of morgen een gaatje krijgen. Toch, je hebt we roepen het met een mooi woord, een element, dus dat kan zijn een kies of een tand.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt tijd, want het is een proces.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt glucose, we roepen dus dan voeding, als suikers nodig.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt die bacteriën nodig. Mm. Dus verwijderen één van die factoren dat gaat je normaal komen. Snap je? Mm-hmm. We kunnen tijd niet verwijderen. Mm-hmm. Weet je, we kunnen, je gaat je kies ook niet uittrekken. Mm-hmm. Dus in de meeste gevallen. Maar je kan die bacteriën, dus je kan één van die factoren kan je wel verwijderen. Dat, is, dat zijn die bacteriën.
3: Yeah.
0: Dus door goed te poetsen heb je dat al verholpen. Maar dan komt dan weer het spreekwoord, een goed gereedschap is het halve werk. Mm-hmm. Dus hoe goed is je tandenborstel? Mensen kopen nu tandenborstel. Ja, het is mooi. Het is DC. Daar bij Biggie tandenborstel. Die er zijn zoveel mythes over, over de tandenborstel. Hardpoetsen. Nee, verkeerd. Een tandenborstel met harde haartjes is niet goed. Je beschadigt je tandvlies. Ja, we adviseren zachte haartjes. Ja, maar dan in een poel. Nee, dat is niet waar. Niet de kracht is nodig, maar je techniek is belangrijk. Snap je? Stek maar bijvoorbeeld, if je one jeans broek. Als je blijft schrobben na een tijdje, zei je, papa broek je pretty toch? Stel dat gebeurt met je gebit. Toch, dus niet een tandenborstel met harde haartjes kopen. Ja. Ook niet medium, maar soft. Zachte haartjes. Soft moet erop staan of zachte haartjes. We adviseren ook een tandpasta met fluoride, dat is tegenwoordig bijna altijd zo. Fluoride is een stof die je tanden en kiezen stevig maakt of beschermt tegen gaatjes. Je krijgt dus dan minder snel gaatjes. En dat adviseren we ook. Er zijn ook heel wat pro's en cons daarover, maar het heeft wel bewezen dat fluoride de tanden en kiezen lang sterk houdt. Je tandenborstel, het kiezen van een tandenborstel, niet een tandenborstel met een te grote kop. Sommige, weet je, je bereikt de plekken achterin niet. Je maakt moeilijk, je maakt de plekken niet eens schoon.
3: Ja.
0: Een tandenborstel met een kleine kop. Denk maar aan een vingerkootje, dus dat is die streep tussen Die borstelkop moet ongeveer zo groot zijn als één vingerkootje.
3: Oh, niet.
0: Ja, maar dat is bruikbaar voor je gebit.
3: Ja, ja.
0: Zodat je achterin, want vaak is het dan zo dat die achterste kiezen worden overgehaald.
3: Ja.
0: En dat ben je maar niet voor. Omdat je daar niet bereikt. Voorin doe mijn focus, maar dat bakken ze maar niet focus. Snap je? Zoals ik zei, zachte haartjes, dat is ook belangrijk. En het onderhouden van je tandenborstel.
3: Ja.
0: Nadat je je tandenborstel hebt gebruikt, dat je het gaat spoelen.
3: Maar zei je dat mijn mix, Sani, hard en medium dan?
0: Is wat de markt biedt, is de vraag.
3: Ja, maar inderdaad hoor, want ik ga eerlijk zeggen hoor, ik ben transparant.
0: Ja.
3: Ik gebruik hard.
0: Ja.
3: Want mijn viertak, mijn poetsen.
0: Precies, maar dat is die mythe.
3: En vooral ook die tong, hè. Dan weet ik dat ik, nou mijn viertak,
0: akring. De vraag is waarom ze verschillende termen, zoals ik zei, is als de markt dat vraagt, toch? Is vraag en aanbod, toch? Dus ze weten dat bijvoorbeeld, soft, want die harde haartjes, zoals ik zei, je poets in principe niet alleen, je verwerkt niet alleen tandplak. Along the way, dat plotseling dat ben je gevoelig omdat je er dus zodanig bij gaat poetsen.
3: Oh, yeah.
0: Dat je je tandvlies hebt beschadigd. Je hebt je glazuur, dus dat is die je hebt je glazuur beschadigd. En nu wanneer ik iets koud of iets warm denk, dat is shock me dat. En wanneer je gaat kijken, zie je werkelijk van eerst in zulke diepe inkepingen. Omdat je hard hebt gepoetst. Door die tandenborstel.
3: Ja,
0: toch?
3: Ja.
0: Maar ook mensen die een tandenborstel bijna 7, 8 maanden gebruiken. Nee. Of door mij wacht ik dat het tip was die haren uit elkaar. Nee, dat is
3: ook niet. Maar die zit ook niet door.
0: Nee, maar dat bedoel ik toch. Dat is maar
3: waarom? Ik probeer naar om de 2 maanden proberen.
0: Ja, 3 maanden is gangbaar. Om de 3 maanden waarom? Dus los van het feit dat de reinigingskracht afneemt. Dus met andere woorden, je moet het zien. Check maar aan bezem. Als je goed kijkt, de bodem of althans waar de grond bereikt of waar de vloer bereikt, daaraf precies. Maar daarboven is nog goed. Oké, bij het tandenborstel is hetzelfde, alleen is het microscopisch klein. Dus soms zijn die haren nog goed, hè, maar het is al 4 of 5 maanden. Je moet het vervangen, want die reinigingskracht neemt af. Toch? Een ander ding is belangrijk, is dat je ook bacteriën ophoopt aan de bodem of aan die haartjes. Kweek je bacteriën. Toch? Dus die bacteriën houden van vochtige plekken. Dus ik niet gebruik het niet meer. Nou, om je bacteriën te constant. Dus je denkt dat je reinigen, maar je zet je bacteriën goed niet meer voor. Snap je? En ook als je ziek bent geweest. Ik vind het soms vervelend, maar ik ben grieperig. Ik ben wel nieuw tyfus bossen niet gebruiken. Ik kan gebruiken, want ik ga me opnieuw besmetten. Omdat die bacteriën daar hangt. Dus als je ziek bent geweest en het is bijvoorbeeld binnen 2 of 3 maanden, moet je het ook vervangen, want je gaat weer ziek worden. En dat zijn dingen. En niet te hard poetsen, gewoon een tandenborstel met zachte haren. En ik was vorige week op VOJ Kwarasan. En ik vertelde dit, gewoon hetzelfde waarover we nu praten. Precies zo vertelde ik het aan de studenten. En een student zei van, ja, maar ik moet bijna iedere maand mijn tandenborstel vervangen. En ik vroeg hem, waarom? Ja, die haren gaan uit elkaar. Maar ik dacht van, waarom? En weet je waarom? Omdat je drukt. Dus een zachte tandenborstel gaat in tegendeel uit elkaar. Toch waardoor je dus in principe, het moet voor jou een indicatie van, omdat ik druk. Want in principe moet je 3 maanden houden. Dus als ik iedere maand een andere tandenborstel moet kopen, als ik een soft een tandenborstel met zachte haren gebruik, dan is dat een indicatie voor dat je druk. Maar dat gebeurt niet bij een tandenborstel met harde haren. Dus het gaat misschien wel uit elkaar, maar misschien pas na 2 maanden. Maar dan heb je al heel veel schade verdicht aan je gebit, snap je? Het is eigenlijk ook een soort van indicatie van, als ik een tandenborstel met zachte haren gebruik en misschien dat ik had 3 weken mijn kinking, omdat die weer go uit elkaar. Maar een heel belangrijk punt, Ian, en je gaat het nu willen geloven, we zijn naar zoveel scholen gegaan. We hebben ook OS Windy Y gedaan. Helemaal vergeten om dat aan te geven. Maar we hebben nog steeds anno 2026, en het is misschien eng om te horen, en ik legde de studenten dit precies zo uit. Pas wanneer je in de schoenen staat van mensen, kan je of ga je beseffen hoe belangrijk bepaalde zaken zijn. En ik oordeel niemand, maar anno 2026 zijn er nog steeds mensen, en ook vooral kinderen, die één tandenborstel delen. En dat is ontkan. Omdat je bacteriën eigenlijk in principe overdag. En de mouw dacht, hoe kan het? Maar als je een gezin hebt van een alleenstaande moeder of alleenstaande vader. En hij heeft 6 kinderen. En hij kan dat niet permitteren, want hij verdient ook niet veel. Toch? Dus stel bijvoorbeeld, ik zeg ze altijd, 100 SID is niets voor iemand die 10.000 SID verdient. Maar als je 1.000 SID verdient, dan doe je inkopen. Dan is het een barkje dat hij. Snap je? En ik heb het meegemaakt, gewoon. En het is lijkt zo'n stomme vraag, man. Als ik die vraag stelde, wie heeft hier zijn eigen tandenborstel? Meneer, hoe kan je zo'n vraag stellen? Maar er zijn nog steeds kinderen die geen eigen tandenborstel hebben. Dus we proberen ook daarop te anticiperen. En het lijkt echt gek, you know, Corey. Het lijkt gek, maar er zijn nog steeds mensen, omdat ze dat gewoon moeilijk hebben. Dus dan maar die gedacht, ik ga helemaal geen tandenborstel kopen. Ik koop eerst tenminste 1, maar dan praat hij. En dat is juist niet de bedoeling. Dus waar wij ook kunnen inspringen, proberen we echt ook de mensen tegemoet te komen. Snap je? We zijn van plan om ook onze eigen tandenborstel te launchen. Dus stay tuned. We gaan onze eigen tandenborstel launchen. En die zullen dan te verkrijgbaar zijn in alle klinieken van de JTV, van de Stichting Jeugdtandverzorging.
3: Mooi.
0: Maar het belang van een goede tandenborstel en je eigen tandenborstel is ook belangrijk.
3: Mooi, man. Zo, voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, we praten met Vanuel. En Vanuel is dus de vertegenwoordiger van Jeugdtandverzorging JTV. En we praten zo een beetje over het gebed en hoe het allemaal gaat in jeugdtandverzorging. Het is momenteel al bijna 10:50, dus heel snel gegaan, mensen. Ja. Ook omdat we een beetje, wat later zijn begonnen. Eigenlijk moesten we een tweede serie hebben.
0: Oké.
3: Maar we gaan nog even naar een pokoe luisteren, alleen zodat u nog echt kunt genieten van Radio Shalom. Alhoewel, ik gewoon door wil trekken en praten. Marco, laten we even een break inlassen. En daarna gaan we dan afsluiten. Tot zo.

0: Ja, van nu wel doorzingen. Ja, we hebben geluisterd naar een pokoe Ancient of Days medley van Call Out Music. En Open the Eyes of My Heart, Lord. Mooie pokoe.
1: Yes.
0: We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen. We hebben nog 7 minuten. We gaan nog een beetje praten. Mm-hmm. Maar ik begin nu alvast voor te bereiden dat ik na afsluitingsperiode. Mooi zo. We praten met Vanuel. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. Het is het programma, het onderwerp van vandaag. En we praten over jeugd en verzorging. We hebben gesproken over Vanuel, hoe hij eigenlijk is gestart. En dat het altijd zijn verlangen is geweest om jeugd en verzorger te zijn. Hij heeft ook een beetje verteld hoe het is om te werken daar zo. Hij vertelt hoe belangrijk het gebed is en dat we het niet moeten onderschatten. En dat het heel veel schade kan brengen aan onze gezondheid wanneer we onze gebed niet onderhouden. Hij heeft ook gesproken over zo'n beetje over de pakketten. Hè? En wat het allemaal kost om lid te zijn.
1: Ja, dus ja, geregistreerd.
0: Ja, geregistreerd te zijn bij jeugd en verzorging. En je haalde ook aan dat ook volwassenen kunnen komen. Ja, want ik dacht altijd jeugd en verzorging, je hebt echt gewoon meer
1: de jeugdige. Ja, de naam brengt wat verwarring. En vandaar ook de naamswijziging, althans van het leveren van jeugd aan verzorgers naar oral health therapisten. Maar zoals ik eerder al zei, het gebit van een 18-jarige of 18-plus verschilt niet veel van een iets ouder persoon. Sowieso moet de verstandkiezer misschien later nog aanschuiven. Maar de rest is gewoon hetzelfde. En we hebben ook pakketten voor de 18-plus, dus daarin vallen dus ook de volwassenen, omdat het gewoon 18-plus is. En dat kost 1500 SLD tot nog toe. Maar men is wel gemeend om de tarieven aan te passen. Maar tot nu toe is het nog steeds 1500 SLD en dan ben je een jaar verzekerd. En dan heb je dan op schoonmaken, vullen, trekken. Je krijgt sowieso eventueel ook voedingsadviezen, voorlichting. Je hebt maken van röntgenfoto's, zodat je dus in principe kan vaststellen, als je dus klinisch iets niet ziet, dan kan je wel een röntgenfoto maken om te kijken. Dus dat alles is in het pakket. Zijn sowieso niet oneindig. Schoonmaken en veel maar zijn dus limieten. Maar je bent wel voor een jaar verzekerd. En zoals ik zei, we hebben 24 klinieken landelijk. Dus we hebben op Latour, we hebben op Nieuwegrond, we hebben op Lidor, op Kamoeina, Tamanregio. We hebben Saramaka, Karoni, Wageningen, Nikeri. Wat hebben we nog meer? Boy, Leider. Achoni. Achoni is vorig jaar gestart. We gaan dus op Achoni niet iedere week, maar om de 2 weken. Maar middels afspraken en zo wordt dus dan sowieso geholpen. We zijn gevestigd in het Achoni ziekenhuis. En het is booming, ga niet voor jokken. We waren een beetje, ik kan zeggen, we waren niet hesitant, maar we waren wel, hoe gaat het zijn? Maar boy, de mensen van Achoni, shout out.
0: Mooi man.
1: Die geven gehoor en ook die bewustwording zien we daar komen. En iets wat we niet moeten vergeten van JTV is, we proberen altijd zoveel mogelijk de scholen mee te nemen. Omdat je zoals onze motto is, jong geleerd. Toch hopen we altijd de scholen mee te nemen. Dus ja, Achoni is vorig jaar gelaunched of gestart en Ewaka.
0: Mooi. Ik heb een vraag voor je. Hopelijk kan je het beantwoorden.
1: Ik hoop.
0: Maar een vraag over de verstand kies. Is het zo dat je verstand kies sowieso moet weghalen?
1: Nee. Dat is niet waar. Ik heb al mijn verstand kiezen. Het hangt helemaal van de ligging. Hoe het gekeerde verstand kiezen zijn de kiezen die als laatst komen. En het is geen verstand kies, maar ik ben blij te zeggen verstand kies. In het Engels wordt het wisdom en not each other further. En wat mensen ook willen komen corrigeren.
0: Ja. Het is verstand
1: kies. Verstand kies. Het is wisdom kies, verstand kies, klaar. En het is gewoon te maken met van de oudheid. Dus naarmate je ouder wordt, word je wijzer. Dus dat is de ligging. En het zijn Griekse en Latijnse benamingen. En het wordt in principe wijsheid dan genoemd, maar men niet bedankt gewoon verstand is genoemd.
0: Ja.
1: En het zijn de laatste kiezen die doorbreken.
0: Mm.
1: Iets dat we niet moeten vergeten is dat ook onze voeding is aangepast. We eten ook meer blikjesachtige dingen. Ja. Vroeger was het echt zo een cake.
0: Was puur.
1: Ja. Maar behalve dat, de natuur, maar de wijze hoe zaken werken, je hebt druk en trekkracht.
0: Okay.
1: En daarmee werkt de orthodontist, dus de persoon die beugels plaatst.
0: Ja.
1: Stel maar iemand die zuigt, omdat er te veel wordt gedrukt op die plek, schuiven die tanden naar
0: voren.
1: Nu, met een beugel druk ik dan... Precies.
0: Mm-hmm.
1: En druk en trekkracht, de drukkracht zorgt ervoor dat je bot oplost, trekkracht zorgt ervoor dat je bot aanmaakt. Dus als ik blijf drukken, toch, dan kom ik, weet je, dan schuif ik die dingen erin, maar blijf ik trekken, dan gaat het los. En door de jaren heen is men ook anders gaan eten, minder, weet je, minder tranga sani, weet je, gronjang en zo, met het schoen, meer blikjes achter dingen. Waardoor ook je kaak is gaan veranderen. Dus omdat je, check maar bijvoorbeeld met die constant goed koud, wordt je bot ook compacter. Waardoor het dan nu moeilijker wordt om die verstandkies dan de ruimte te geven om door te breken. Dus de ruimte wordt in principe kleiner. Wat gebeurt er dan? Van nature, de Heer heeft het letterlijk zo gemaakt. De Heer weet precies wanneer die tanden moeten doorbreken. Maar omdat er dus nu minder ruimte is, dan gaat hij dus groeien waar hij die opening vindt. En soms zit hij dan schuin, soms ligt hij dan gewoon dwars. Waardoor die mensen dan problemen krijgen. En dan ga je die kies moeten trekken. Want zolang hij niet eruit is, blijft hij drukken, want het moet eruit komen. Het moet doorbreken, wordt het genoemd. Een ander ding is ook dat mensen bijvoorbeeld schots en scheve tanden hebben. Weet je, TV kroon. Vaak is het zo dat je of ruimtegebrek hebt, je kaak is te klein. Of je hebt in het verleden, want vaak hoor je ook de ouders, en dat is ook de bewustwording die we kregen, die melktanden gaan vallen. Ja, ze moeten vallen omdat ze plaats moeten maken voor de blijvende tanden. Ja. Maar als je alles gaat trekken, omdat je met die verstand, ze gaat toch blijvende tanden krijgen, gaat alles schots en scheef groeien. Toch? Omdat die ruimte van die, of althans die melktanden, de functie daarvan is sowieso voor het melkgebied, of voor de kinderen, om te kunnen kouwen, te kunnen eten.
0: Ja.
1: Maar ook om de ruimte bezet te houden voor die tand die daaronder moet doorgroeien. Dus haal ik die tand, die melktand, weg, is er dus nu vrije ruimte. Dus die kies bijvoorbeeld die niet daar moet groeien, kan nu wel daar groeien, want er is nu ruimte. Waardoor het dus nu schoon gaat groeien. Die kies die daar moet groeien, daar, dan moet die kies die niet daar moet groeien, daar elders. Dan heb je dan zo dat die hele mengel moest. Waardoor je dus dan along de weg had moeten beugelen om alles weer in orde te krijgen. Dus om antwoord te geven op je vraag over dat van de verstandkies. Je hoeft het niet uit te trekken als het je geen problemen zorgt. Je gaat het wel moeten uittrekken als je het niet kan onderhouden. En dat is ook meestal het geval. Omdat men daar niet kan raken of niet kan bereiken, wordt daar dan een issue, een probleem. En dan gaat men het moeten trekken. Maar niet gewoon van nature. Ik heb verstandkies, dan moet ik het halen. Nee, ik heb allemaal een... Het is wel extra tijd hoor.
0: Ja.
1: Want ik moet mijn twee tandenborstels poetsen.
0: Sorry.
1: Ik heb een kleine lenen tandenborstel nodig om daar te bereiken. Om daar... En sommige mensen hebben te veel werk, dus dat allemaal weg.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan moeten afsluiten van nu. Het is al 10:55. Ja. I'm met Eddie. Maar ik wil je nog even de gelegenheid te geven om je boodschap uit te spreken. Wat is je misschien wat tips of zo aan de samenleving?
1: Ja.
0: Bewustwording omtrent een goed gebit, het verzorgen van je gebit. De mic is yours.
1: Ik wil je alvast bedanken, Ian. Shalom voor de gelegenheid mee geboden. En zoals ik al zei, onderschat de waarde van het gebit niet. Het is belangrijk. Doe een controle. Laat je gebit checken. Ken je gebitstatus. Weet wat er allemaal afspeelt in je gebit. Ik wil nogmaals stressen dus dat het is niet gewoon of niet normaal dat je tandvlees bloedt of dat je tanden bijvoorbeeld schudden of zo. Nee, laat je gebit checken, zodat je dan ook weet wat de status is en hoe je het kan aanpakken. De Stichting Jeugdtandverzorging is er om de samenleving te dienen. We bieden controles, we geven adviezen, we ondersteunen en helpen je bij het maken en het kiezen van een pakket. En ook tijdens de behandelingen zijn we daar. Dus jong en oud is welkom. We zijn opgeleid om het gebit van de Surinaamse samenleving te onderhouden. En We staan open. We zijn er. Er zijn 24 klinieken die gaan naar de dichtstbijzijnde. Je kan onze Facebook page checken. Je kan op de website kan je ook checken waar de klinieken zijn, de vestigingen. En ga voor die controle, zodat je dan weet wat de status is. En indien je hulp nodig hebt, zijn we er om jullie te helpen.
0: Ja, mooi zo. Fanny, wel, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je bent gekomen om zo met mij in gesprek te gaan. Mensen, dat was het voor dit mooie programma. Het onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week weer met een nieuwe editie. Dus blijf afgestemd. Eigenlijk elke dag in de Motorradio. Shalom. Amustan aan. Ja, 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We gaan eruit. Mijn naam is Ian Mourassim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Dus ik groet jullie. Ik ben er straks weer om 1 uur, zo de Heer wil. Dus bye bye. Ciao. Bye. Yes.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: Wie are you?

0: connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Dure oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: Enter is Gates with Thanksgiving. En is kort.

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet!